tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zonder de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen.
0: Video's die niet grappig zijn. Ja.
2: Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: samen met Idali, nu meteen Slide. En ben ik benieuwd naar het beste concert waar je ooit geweest bent. Nu eerst het NOS Journaal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen Our Star naar KM en Idali. Dit is nu meteen Slide.

Top 5 beste concert. Als ik toch niet lekker over de concert zit te praten. Dit jaar ook Bruno Mars in juli in de Johan Cruijff Arena. Oprecht, wat ik zo tof vind, zo dope vind aan die guy. He got the whole package. Hij kan alles. Of het nou dan.

0: Show.
1: En we hebben het over het beste concert waar je ooit bent geweest. Sowieso ook met het nieuws dat New Wave terugkomt. Ze hebben op Lowlands gezegd dat er waarschijnlijk 10 shows in de Ziggo Dome weer aankomen. Kijk, het is nog niet precies bevestigd. Je kan nog geen tickets kopen, maar als Lil Klein het zegt met alle boys op Lowlands, dan kan je ervan uitgaan dat er heel veel shows aankomen. Maar wat is nou het beste concert waar jij ooit bent geweest? Ja, voor mij is dat... Ja, ik zit toch te denken, Bruno Mars vind ik keihard dit jaar, maar ook Justin Timberlake in 2018 ga ik ook nooit meer vergeten. Maar voor Zara in de NPO Luistertrap, die schrijft: Kendrick Lamar blijft voor mij nummer 1. Ik luisterde thuis al heel veel naar hem, maar live viel pas echt op hoeveel controle hij heeft over de zaal. De ene track stond iedereen te springen, 2 minuten later was het ineens doodstil omdat iedereen gewoon aan het luisteren was. Dat voelde veel groter dan alleen een concert. Kendrick Lamar dus van Zara. En Rosciano die zegt: Burna Boy, ik ging met een groep vrienden en we hadden niet topplaatsen, maar die sfeer trok je er helemaal in bij Last Song. Iedereen om ons heen zo hard mee dat je het nauwelijks verstond. En de dag erna was mijn stem gewoon compleet weg, maar ik zou het zo weer overdoen. Die Lara die gaat voor Beyoncé tijdens de Renaissance Tour in de Johan Cruijff Arena. Merwan voor New Wave in de Ziggo Dome. Ishak gaat voor Frenna dit jaar in de Ziggo Dome ook. Dus het gaat alle kanten op. Ik ga het ook even vragen aan Shai. Good morning.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is het beste concert waar jij ooit geweest bent?
2: Ja, dat is toch wel echt Bruno Mars van The Weeknd.
1: Ja, Bruno Mars. Ja, dit jaar ben je geweest, toch?
2: Ja, zeker. Allebei dit jaar, zeg maar.
1: Oké, maar leg me even uit. We beginnen even met Bruno. Wat is het wat die man zo goed maakt volgens jou?
2: Ja, wat hij op het podium neerzet, wat je ook natuurlijk zei van... Hij kan alles dansen, tot zingen, tot wat dan ook. Hij zet echt een topshow neer. En zijn stem... Is echt, ja, gewoon top, zo gezegd.
1: Bro, ik voel die enthousiasme volledig met je mee, man.
2: Ja.
1: Doop. Maar ik hoorde ook dat je was te gierig voor The Weeknd. Wat was dat verhaal dan?
2: Ja, kijk. Van Bruno Mars had ik gewoon het bedrag betaald voor wat ik moest betalen. En The Weeknd wou ik ook al een keer gaan. Maar ja, ik was te gierig om die bepaalde bedrag te betalen. Dus ik dacht van, ik ga laatst een moment kijken. En toen zag ik van die beperkte zicht. Want Bruno Mars had alleen het podium en The Weeknd heeft natuurlijk heel de arena. Mm-hmm. Ik ga die risico gewoon nemen en ik heb het gewoon gedaan. En ja, The Weeknd is een hele andere ervaring. Hij neemt echt heel het publiek mee vanaf de eerste nummer. Geeft iedereen staan, meedansen enzovoort. Ja, het was echt een toppe show.
1: Oké, bro, ik ga een hele lastige vraag stellen. Bruno Mars of The Weeknd, wie was nummer 1 qua concert?
2: Ja, en dan ga ik je toch wel zeggen Bruno Mars.
1: Ja, toch wel?
2: Want, ja, van Bruno Mars. Ja, ik heb zoveel verhalen gehoord over Bruno Mars. Kijk, van de oudere generatie, van, ja, die 10 jaar geleden zijn gewoon. Ja, ik was toen nogal wat jonger en ik had toen het geld niet zo gezegd. En toen, ik dacht, ik moet erheen gaan.
1: En kijk wat er uitgekomen is, man. Ik zeg eerlijk, dit jaar heb je echt top tier aan concerten gehad, man. Bro, geweldig.
2: Ja, klopt.
1: Thanks voor het delen, hè, broski.
2: Hey, is goed, man. Hey, thanks.
3: It's not my fault. Oats made me do it, bro.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen muziek van Shakira, Burna Boy. Dai Dai komt jouw kant op. Hier is het laatste nieuws van 6:30 van het NOS-journaal. Een hele goede morgen.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS.
5: Gino Nye hoor je zometeen als Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Meer van jou, Roxy Rosa, Hierophonics. En ken je dat trouwens, dat je per ongeluk iets zegt en iedereen moet er dan om lachen. Maar stiekem blijft dat beter hangen dan het echte verhaal wat je wilde vertellen.
1: Hierophonics Ochtendshow.
0: Nou, precies zo ontstond dus Piece of Your Heart van Medusa en Good Boys. George van Good Boys die stond dus in de booth, hij was klaar om te gaan tapen. Maar ineens vloekte er Sorry Just Quickly uit door zijn microfoon heen. Dus iedereen dacht, oké, nou dat gaan we straks eruit knippen. Dit is geen take, dat kunnen we gewoon niet gebruiken. En op een gegeven moment waren ze het aan het terugluisteren en het klonk zo onhandig dat het juist perfect werd, snap je? Alsof je per ongeluk op je voice memo je mattie iets laat meeluisteren en dat stukje gaat dan viraal. En precies die verspreking werd het herkenbaarste moment van de track die je nu hoort hier op Phonics. Medusa samen met Good Boys. This is Piece of Your Heart.

nee, maar wacht. Eigenlijk is het gewoon keihard. En zo is dus die hele track geboren. Wat van een joke in een woonkamer naar een ode aan een tune waarmee ze dus is opgegroeid. En heel eerlijk, ja, als creatieve armoede zo klinkt. En dan mag iedereen skeer zijn wat mij betreft. Je hoort dat nu

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: Vanix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Hermanos! Ja.

0: naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een hele goede morgen, zometeen topperig Chavante met Barra door je speakers. En spelen we 5 voor Fernando. En ik heb alvast de kwalificatievraag voor je. Hoe heet...

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een touringcar op de A28 in Gelderland zijn minstens 20 mensen gewond geraakt. De politie zegt dat er tieners in de bus zaten. Het gaat om een Duitse bus met een Oostenrijks kenteken. Er zijn tientallen ambulances en 3 traumahelikopters naar het ongeluk gestuurd. En bij het ongeluk was volgens de Omroep Gelderland ook een bestelbus betrokken. Die zou doormidden zijn en de touringcar zou over de kop zijn geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we nog niet. De A28 bij Wezep is in beide richtingen dicht. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd de endeldarm vaak weggehaald. Groot internationaal onderzoek laat zien dat een combinatie van bestraling en chemotherapie bij 8 op de 10 patiënten ook tot genezing leidt. Een operatie is dan niet meer nodig. En dat is fijn, want die leiden vaak tot complicaties, zegt deze arts.
2: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
1: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn gisteren 5 fans van Cambuur gewond geraakt. Dat gebeurde toen er vanuit het uitvak vuurwerk in andere vakken werd gegooid. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. De algemeen directeur van Feyenoord is niet blij met het gedrag van de supporters.
3: Nee, is waardeloos. We kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien. Wij hebben een geweldig legioen, altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk helemaal niks. Ik vind het ook helemaal niks. En als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen.
1: De wedstrijd lag 20 minuten stil en werd daarna wel afgemaakt. Feyenoord won uiteindelijk met 5-2. Het weer, we beginnen de dag fris met in het noorden nog een buitje. Verder een droge, zonnige dag. In het noorden ontstaan er vanmiddag stapelwolken en waait niet hard bij 20 tot

0: de overheid ligt, dan moet jij vaker even goed oefenen in bed.
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: Nederland heeft waarschijnlijk te weinig baby's. Dus ja, moeten we dan met z'n allemaal gewoon harder ons best doen of zo? Zo simpel is het eigenlijk niet, want er wordt in Nederland steeds minder kinderen geboren. Vorig jaar kwamen uit op gemiddeld 1,42 kind per vrouw. En dat is echt het laagste niveau sinds het CBS het bijhoudt. Maar het opvallende is aan dit, de kinderwens bij heel veel mensen is niet eens verdwenen of zo. Heel veel jonge mensen willen wel kinderen. Alleen voordat je daaraan begint wil je meestal ook wel een beetje zekerheid, toch? Kijk, als je een huis wil vinden in deze woningcrisis, wens ik je sowieso al heel veel succes. Financieel stabiliteit in deze economy, ook echt een uitdaging. Je moet ook nog eens een geschikte partner hebben, laten we daarmee beginnen. Je carrière een beetje op de rit hebben. En daarna ook nog eens tijd hebben om daadwerkelijk voor het kind te gaan zorgen. Ja, probeer die bingo-kaart 2026 maar eens vol te houden. En dat zien onderzoekers dus ook. Dus vooral geld en een geschikte woning zijn dus belangrijke redenen waarom jongvolwassenen hun kinderwens uitstellen. En Nederland is trouwens niet het enige land dat hiermee zit. In meerdere landen wordt inmiddels gekeken hoe de overheid het krijgen van kinderen aantrekkelijker of makkelijker kan gaan maken voor je. Frankrijk gaat dan weer heel ver daarin. Daar krijgen dus 29-jarigen, die krijgen informatie van de overheid over vruchtbaarheid, over het krijgen van kinderen, hoe het allemaal werkt. Een soort van officiële versie van je tante op een verjaardag zegt, ja, leuk hoor die carrière van je, maar wanneer komt er dan eens een baby? Voorlopig gaat Nederland niet zo ver, maar ja, misschien heeft de overheid ook niet eens alles te vertellen dat we meer kinderen moeten gaan krijgen. Sterker nog, even een message voor de overheid. Voordat je ons straks een brief gaat sturen over vruchtbaarheid, stuur eerst maar eens eentje waarvan we staan dat je een huis kan betalen, toch?
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En even iets anders. Zometeen spelen we het 5 voor Fernando spel. Het spel wat jij elke ochtend speelt met Fernando en Donna. Kan je mij binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? Dat is de challenge van deze maandagmorgen. Ik heb alvast de kwalificatievraag voor je. Hoe heet het hip-hop collectief achter de track No Go Zone? Hoe heet het hip-hop collectief achter de track No Go Zone? Let me know in de NPO Luisterapp.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Good morning. En ook Shampoo is aan de lijn. What's poppin'?
2: Ja, toch, we zijn er gewoon.
0: Kijk. De boys zijn actief. Daar hou ik van ze vroeg in de ochtend. Hoe heet het hip-hop collectief achter de track No Go Zone?
1: Nieuwe.
0: Oké, top. Die hebben we sowieso in de pocket. De spelregels, die zijn duidelijk. Shampoo, ik ga met jou beginnen. Je hebt 5 woorden gekregen van mijn producer. Ben je er ready?
1: Ja, toch?
0: Dan gaan we. 3, 2, 1, go!
1: Een app met de gele logo. Kan je foto's sturen?
0: Snapchat.
1: Een plek waar je auto neerzet.
0: Een parkeerplaats.
1: Als je moe bent naar een lange reis.
0: Als je moe bent... jetlag.
1: Laat ritme in de waag.
0: Ja, jetlag. Ja, ja.
1: Een grote dier met lange turf.
0: Olifant.
1: Rekenen, cijfers, sommen, getallen. Dit is geen hoge.
0: Tijd is om.
1: Dit is geen hoge.
0: Tijd is om, bro. Ik zeg je eerlijk, 4 is niet slecht. 4 is niet slecht. Je was on a roll, man. Je was on a roll. Even checken hoe met Mike zit. Mike, ben je actief? Ben je fit?
1: Zeker.
0: Alright, man. 3, 2, 1, go!
1: Je draagt het op school en je doet de boek in.
0: Je draagt op school een rugzak?
1: Ja, de aanvoerder van de Nederlands elftal.
0: Virgil van Dijk.
1: Ja, en encyclopedie op het internet.
0: Wikipedia.
1: Ja, waar staat de Big Band?
0: In Engeland?
1: Nee, verder.
0: Londen.
1: Ja, groene logo, je stuurt de berichten mee, social media.
0: Hey, je tijd is voorbij, man, Mike. Hey, nu wordt het wel spannend, jullie hebben allebei gewoon 4. Oké, als het goed is, hebben jullie een benaderingsvraag beantwoord. Hoeveel maandelijkse luisteraars heeft Tribal Kush op Spotify? Shampoo, jij had doorgegeven 10 miljoen. Ja. En Mike, jij had doorgegeven 12 miljoen.
1: Oei.
0: En het antwoord is... 1,9 miljoen. Dat betekent, Shampoo, je hebt gewonnen, bro.
1: Ja, toch?
0: Ai!

0: Russian, Rao Alejandro en Our Star met Santa. En zometeen ook Ronnie Flex, Arie Semsky, Karo en Scarface met All My Ladies. Nu is het laatste nieuws van 7:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een touringcar op de A28 in Gelderland zijn minstens 20 mensen gewond geraakt. De politie zegt dat er tieners in de bus zaten. Het gaat om een Duitse bus met een Oostenrijks kenteken. Er zijn tientallen ambulances en 3 traumahelikopters naar het ongeluk gestuurd. En bij het ongeluk was volgens de Omroep Gelderland ook een bestelbus betrokken. Die zou doormidden zijn en de touringcar zou over de kop zijn geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we nog niet. De A28 bij Wezep is in beide richtingen dicht. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd de endeldarm vaak weggehaald. Groot internationaal onderzoek laat zien dat een combinatie van bestraling en chemotherapie bij 8 op de 10 patiënten ook tot genezing leidt. Een operatie is dan niet meer nodig. En dat is fijn, want die leiden vaak tot complicaties, zegt deze arts.
2: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
1: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn gisteren 5 fans van Cambuur gewond geraakt. Dat gebeurde toen er vanuit het uitvak vuurwerk in andere vakken werd gegooid. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. De algemeen directeur van Feyenoord is niet blij met het gedrag van de supporters.
3: Nee, is waardeloos. We kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien. Wij hebben een geweldig legioen, altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk, dit is helemaal niks. Ik vind het ook helemaal niks. En als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen.
1: De wedstrijd lag 20 minuten stil en werd daarna wel afgemaakt. Feyenoord won uiteindelijk met 5-2. Het weer, we beginnen de dag fris met in het noorden nog een buitje. Verder een droge, zonnige dag. In het noorden ontstaan er vanmiddag stapelwolken. En waait niet hard bij 20 tot 23 graden.
0: Chris. Joy the way, Flay, hoor.

0: Soufiane van Boef door je speakers hier op Phonics.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: Ja, filmpjes van jezelf online delen en dan ineens gespot worden. America's Got Talent. Ja, het overkwam de Nederlandse Brooklyn. En ze schopten het tot de kwartfinales van Amerikaanse talentjacht. En één klap wist de hele wereld.

0: McLean, een hele goede morgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is echt bizar. Waarschijnlijk komt er heel veel op je af, want America's Got Talent, ja, dat is niet niks. Dan zit je daar, sta je daar voor Simon Cowell. Maar we gaan even beginnen bij het begin, want je begon met het delen van zangvideo's op je socials en zo. Hoe ben je daar zo op gekomen?
1: Ja, klopt. Nee, ik ben nu inderdaad al 2 jaar ongeveer bezig met zangfilmpjes plaatsen op de socials. Ja, ik wou gewoon mijn stem laten horen aan de wereld. En ik dacht, ja, ik vind dat super spannend om dat live te doen. Dus laten we het gewoon beginnen op social media filmpjes plaatsen. En dat ging eigenlijk best wel snel dat mensen dat oppikten.
0: Dat ging heel snel, want 2 jaar later, dan sta je dus America's Got Talent, sta je op het podium voor Simon Cowell, het jurylid van de wereld, om zo maar te zeggen. Hoe is dat gegaan? Ja. Ben je uitgenodigd? Heb je jezelf opgegeven? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nee, in dit geval hadden ze mijn zangfilmpjes gewoon gezien op social media en hadden ze me benaderd of ik zou mee willen doen aan de show. En ik dacht, ja, in eerste instantie wist ik het niet zo zeker, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom ook niet? Het is het grootste platform, een van de grootste platformen in de wereld. Mm-hmm. Dus, ja.
0: Eerlijk, als je dan op dat podium staat, hè, je moet optreden voor publiek wat helemaal wild gaat, voor de juryleden, wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dat was ontzettend spannend. Ik had zoiets ook nog nooit eerder gedaan voor zo'n groot publiek. Dus voor mij was het ook echt compleet nieuw. En ik vertelde daar zelf ook al dat ik ook best wel erg struggelde met angsten, met sociale angsten. Mm-hmm. Dus om dan ook nog voor een groot publiek zoiets te doen en te zingen, dat is best wel kwetsbaar. Dat, ja, ik weet niet, ik vond het echt heel erg zenuwachtig.
0: Snap ik. Snap, but you did that, Brooklyn. You really did that. Ik bedoel, niet alleen Amerika kent je nu, ook heel Nederland kent je nu in één klap. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, kijk, wij in Nederland, wij kennen natuurlijk programma's zoals The Voice of X Factor, Back in the Days. America's Got Talent is natuurlijk een heel groot programma. Hoe werkt dat achter de schermen? Kan je ons meenemen in hoe die dingen gaan met bijvoorbeeld het quote? Hè? Quote is dus dat je dan dingen moet vertellen wat er gebeurd is. Hoe werkt dat daar in Amerika?
1: Je komt daar aan en ze hebben gewoon een hotel voor je geregeld. Ze hebben alles voor je geregeld, heel netjes. Je moet eigenlijk met de auditie moet je dan heel veel interviews doen en je moet heel veel wachten. En dat is ook best wel zenuwslopend, want je ziet alle acts voorbij lopen. En ja, dan ga je zelf ook een beetje druk maken van, ja, het is toch een talentenshow, dus ook competitie of zo.
0: Tuurlijk,
1: dus dat is ook een gek gevoel. Maar iedereen is er wel echt super aardig en ze laten je echt heel comfortabel voelen. Dus daar was ik wel heel blij mee.
0: Oh, good vibes. Kijk, daar houden we van. Hey, en als je één moment zou moeten benoemen tijdens je hele AGT-journey die je nooit meer gaat vergeten, welk moment zou het dan zijn?
1: Nou ja, dus toch gewoon met die laatste live performance. Dus omdat toen had ik dus mijn eigen nummer gezongen. Mm-hmm. Voor de jury en voor het publiek. Maar toen, wat ook niet op tv is laten zien, is dat Simon Cowell daarna nog naar me toe liep op het podium zelf. En toen, toen gaf hij een beetje zijn appreciation. Ik weet even het Nederlandse woord niet.
0: Ja, waardering, ja, ja.
1: Ja, waardering, inderdaad. Van wat hij daar zei, dat hij dat echt meende. Want hij had gezegd dat mijn nummer gewoon thuis hoorde in een James Bond film.
0: Oh, en
1: dat
0: wow. Vond ik Coming from Simon Cowell, dat is groot, hè, Lin?
1: Ja.
0: Hey, en je ligt nu uit het programma, maar goed, je carrière heeft nu echt een kickstart gehad. Je vertelt dat je nu ook in de studio zit. Wat zijn je plannen? Wat ga je doen de komende tijd, Brooklyn?
1: Ja, nou ja, voor mij is deze hele journey niet... de AGT-journey is voorbij, maar ik als artiest natuurlijk zelf niet. Dus ik ben gewoon heel erg veel bezig met eigen muziek alsnog maken en dat releasen. Want ik heb ook gewoon eigenlijk heel veel eigen nummers al gemaakt. Ik moet het er alleen nog uitbrengen. En ik denk dat met AGT wel een goed platform was om dat om mezelf te laten zien. En dan dus nu gewoon zoveel mogelijk uitbrengen en mijzelf te laten zien als artiest wie ik ben.
0: En je bent het aan het doen. En wij zijn hier in Nederland super trots op je. All the way from LA. Brooklyn, dank je wel, hè.
1: Heel erg bedankt.

0: waarvan ik denk, deze moet je echt even gaan beseffen. Het is namelijk afkomstig van het nieuwe album van Ronnie Flex. Of misschien moet ik wel zeggen DJ Roffa. De vijfde track op dat project. En ik ga je vertellen, de combinatie van Ronnie Flex en Ems moet bestudeerd worden. Want alles zit erin. De hoek is goed. De lyrics passen aan. De beat klopt volledig. Ik heb het dan over vonken door je speakers.
1: Hey, het is DJ Roffa.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl.

0: trekken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld.

0: kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
0: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
2: Een hele goede morgen. Zometeen broederliefde met Maak Me Niet Heet. En nog Dik Stinkt en Morad met RSC's komt voorbij. Nu het laatste nieuws van 8 uur van NOS op 3. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een ernstig ongeluk gebeurd. De ravage op de snelweg is groot na een ongeluk met een Oostenrijkse touringcar met Duitse jongeren en een bestelbus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zouden tientallen ambulances en 3 traumahelies naar de plek van het ongeluk zijn gestuurd. De veiligheidsregio vertelt wat er gebeurd is.
4: Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken, is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant, aan de overkant van de weg terechtgekomen. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd.
3: Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Ze zouden vooral snijwonden hebben. Voorlopig is de A28 bij Wezep nog in beide richtingen afgesloten. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim in haar handpalm legde en haar vingers eroverheen vouwde. De partner van haar moeder had haar tegen haar zin meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Hij is opgepakt. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Krans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een grote brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw zo ernstig mishandeld hebben dat ze naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Moretti en zijn vrouw horen bij de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. En een flinke domper voor Formule 1-fans gisteren. Tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort viel publieksfavoriet Max Verstappen al in de eerste ronde uit na een crash. Deze fan baalde als een stekker, want ze had speciaal vrijgevraagd.
5: Ja, eerst waren we met z'n allen nog Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was naar die klap van Verstappen. Dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Iedereen hield ook zijn adem in, omdat die klap ook best heel hard was. Een jongen naast me heeft echt de hele race daarna helemaal niks meer gezegd.
3: De race werd gewonnen door Lando Norris. Het weer, we beginnen de dag fris. In het noorden kan nog een buitje vallen. Verder een droge, zonnige dag met in het noorden wat meer wolken. Het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.

zaal. Je hebt helemaal zin, je bent ready. Ontspannen, die film kijken en zo. En ineens hoor je iemand naast je helemaal crazy gaan met die popcorn. Dat je denkt van, hé, hey, deze smakgeluiden zijn next level. Ja, gewoon zoiets. Ja, dit had ik dus gistermiddag. Ik ga niet voor je liegen. Je hebt smakken. En je hebt smakken. Echt gewoon next level. Maar als je wel eens vaker de ik krijgt voor bepaalde geluiden, kan het zomaar zijn dat je dus last hebt van misofonie. Misschien dat je van dit ook meteen kippenvel krijgt. Ja, ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb gewoon instant kippenvel nu. Van zo'n deur die kraakt en piept van alle kanten. Hey, het is een nachtmerrie als je dit thuis hebt. Ja, ik kan me ook gewoon voorstellen dat jij bij bepaalde geluiden ook hebt dat je haren overeind gaan staan. Dat je meteen zo'n blik krijgt alsof je augurkensap gaat combineren met hagelsnap, snap je? Echt zo'n vieze blik. Nou, daar ben ik oprecht even benieuwd naar. Dus ik zou zeggen, laat het vooral even in de NPO-luisterapp weten. Wat is nou echt een geluid waar jij niet tegen kan? Misschien heb je dat ook wel met smakken of met piepende, krakende deuren of met totaal iets anders. Ben ik oprecht even benieuwd naar. Dus laat even weten in de NPO-luisterapp. Wat is nou een geluid waar jij niet tegen kan?

wanneer mijn geld afgeschreven wordt, kan ik slecht tegen. En sowieso, daar krijg ik ook kippenvel van. Hoe minder geld, hoe slechter een beetje gaat natuurlijk. Mike die zegt, dat krassen valt nog mee, maar smakgeluiden, bro, dat is gewoon echt dierlijk, zegt hij. Nou Mike, dan vind jij dit waarschijnlijk niks. Drama, ja, hij schrijft ook nog eens bij dat zijn broer doet dat ook, behalve in gezelschap. Maar hey, wat er dan in me omgaat is niet te beschrijven. Agressief word ik ervan. Vluchtdrang, alles. Manuel zegt, alle geluiden die hij net hoorde zijn verschrikkelijk. Maar ook zo erg is van die doorzichtige inpakfolie. Wat je krijgt bij een samengesteld pakketje of cadeau. Ja, dat blijft ook altijd zo pruttelen en fitselen. En ik snap precies wat je bedoelt, Manuel. Moreno die zegt, geen saldo op een pinautomaat. Faris die schrijft in de NPO Luisterapp. Ik werk als een shiftleader in de supermarkt. En soms is het zo druk dat ga ik helemaal para van het geluid van de flessenband. Oeh, zo'n flessenband en blaasje, dat is ook drama natuurlijk. Hebben ook nog eens Noelle in de NPO Luisterapp. Die schrijft, als mijn tante in de woonkamer zit, dan gaat ze soms keel schrapen, maar doet ze echt overdreven. Klinkt een beetje zo, Noelle? Ja. Ja, kan je voorstellen, als je misofonie hebt, dan gaat het dus alle kanten op. En liever niet, natuurlijk.

0: Baby hier op Phonix. En zometeen het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut. De klok die slaat op 1 minuut. 10 vragen heb ik voor je. En lukt het jou om binnen die minuut minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ga je er vandoor als dagwinnaar en win je dus de Phonix Goodie pakket. Daarvoor heb ik een kwalificatievraag voor je. Welk festival vond afgelopen weekend plaats in Biddinghuizen? Ja, welk festival was dat? Afgelopen weekend in Biddinghuizen. Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp. Zometeen de moordende minuut.
1: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie te...

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En zometeen ook Fresh KM met bare minimum door je speakers. Dit is het laatste nieuws van 8:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een ernstig ongeluk gebeurd. De ravage op de snelweg is groot na een ongeluk met een Oostenrijkse touringcar met Duitse jongeren en een bestelbus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zouden tientallen ambulances en 3 traumahelies naar de plek van het ongeluk zijn gestuurd. De veiligheidsregio vertelt wat er gebeurd is.
7: Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar... uit moeten wijken, is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant aan de overkant van de weg terechtgekomen. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd.
6: Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Ze zouden vooral snijwonden hebben. Voorlopig is de A28 bij Wezep nog in beide richtingen afgesloten. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim in haar handpalm legde en haar vingers eroverheen vouwde. De partner van haar moeder had haar tegen haar zin meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Hij is opgepakt. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Krans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een grote brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw zo ernstig mishandeld hebben dat ze naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Moretti en zijn vrouw horen bij de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. En een flinke domper voor Formule 1-fans gisteren. Tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort viel publieksfavoriet Max Verstappen al in de eerste ronde uit na een crash. Deze fan baalde als een stekker, want ze had speciaal vrijgevraagd.
8: Nou, eerst waren we met z'n allen nog Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was na die klap van Verstappen, dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Iedereen hield ook zijn adem in, omdat die klap ook best heel hard was. Een jongen naast mij heeft echt de hele race daarna helemaal niks meer gezegd.
6: De race werd gewonnen door Lando Norris. Het weer, we beginnen de dag fris. In het noorden kan nog een buitje vallen. Verder een droge, zonnige dag met in het noorden wat meer wolken. Het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.
5: Chris. Met zometeen de moordende minuut. Welk festival vond afgelopen weekend plaats in Binninghuizen?

0: En gaat spelen met Cheyenne. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je hebt net je zoontje naar school gebracht. Is het een beetje haast altijd in de ochtend? Of gaat die makkelijk met je mee?
1: Nee, hij gaat al makkelijk mee en hij doet al veel zelf, dus dat scheelt.
0: Ah, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Dus eigenlijk ben je al wel gewoon scherp om het spel te spelen, als ik goed begrijp.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, daar houden we van. Spelregels duidelijk. 1 minuut, 10 vragen op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel vragen denk je dat je er goed gaat hebben, Cheyenne?
1: 6.
0: Oké, okay, okay, okay. Ja, dat zou top zijn. Ben je ready?
1: Ja.
0: Dan gaan we ervoor.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk festival vond afgelopen weekend plaats in Biddinghuizen?
1: Lowlands.
0: Hoe oud moet je zijn om je scooterrijbewijs te halen?
1: 16.
0: En wie maakt samen met Monica de podcast Geuzen en Gorgels?
1: Kai
0: Godbox. Ja, dat klopt. En hoe worden middelbare scholieren in hun eerste schooljaar ook wel genoemd?
1: Brugklassen.
0: Ja, yes. Maak de lyrics af. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. En dan?
1: Oh, sorry, nee.
0: Oké, dan gaan we door. Wat is de middelste kleur die je vindt op de Nederlandse vlag?
1: Wit.
0: Ja, lekker bezig. Van welk energiedrank krijg je vleugels?
1: Red Bull.
0: Ja, ja. Welke vinger zit tussen je wijsvinger en je ringvinger in?
1: In middelvinger.
0: Ja, oh, je bent on a roll. En welke datum is het morgen?
1: 25e.
0: Wauw. En welk mythisch wezen is Dracula, Cheyenne?
1: Een vampier.
0: Klopt, klopt, klopt inderdaad. Gaan we even terug naar... maak de lyrics af, ik ben in de buurt, ik moet hosselen en dan...
1: Nee, sorry.
0: Nee, nee, zit er niet in, hè? Oké, okay, nee. 10 vragen, tijd is voorbij. Denk je dat je het gehaald hebt?
1: Ja, sowieso. Zeker 6.
0: Oké, okay, dan gaan we even kijken. De computer gaat het voor je invullen. Kijken wat eruit komt. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen! Lekker! Hoembaya, hoembaya, hoembaya. Lekker bezig, Cheyenne.
1: Dankjewel.
0: Lekker bezig. Ja, 1 vraag had je niet goed. En dat was, maak de lyrics af. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. En dan kreeg je, politie wil me pakken, speel verstoppertje. Boef hosselen natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, nee, sorry. Dat is niet mijn
0: joke. Not your cup of tea. Nou, 9 van de 10 is niet normaal goed op deze maandagmorgen. Dat betekent dat jij er vandoor gaat met Funnik Sokken. Gefeliciteerd, Cheyenne.
1: Oh, dankjewel.

Grind, Jandro, Murda en Chief tijdens de Phonics ochtendshow. Een hele goede morgen. Zometeen ook Cat, Luna en Elephant met mijn wind-up naar deze van Lijpen en Frenna. Dit is Mansori.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Action, de grootste in sportvoeding.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: Phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft nog een groot deel van de dag dicht. Er is daar vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd tussen een touringcar en een bestelbusje. In de bus zaten Duitse scholieren. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurder van de bestelbus. En die touringcar die zou achterop het bestelbusje zijn gereden, klapte over de vangrail en kwam aan de andere kant van de weg op zijn kant terecht. Van het bestelbusje is weinig meer over. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht, zegt de politie.
1: In ieder geval, als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
0: De gewonden zouden vooral snijwonden hebben. Over ongeveer een uur gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. In de verhoren voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe ze beslissingen namen. Deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Over dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
0: De verhoren zijn live te volgen via een livestream op nos.nl of in de NOS-app. En Manchester City-voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
3: Oh my god, what the f*** is this?
0: Ja, eerst hoor je Ibrahimovic, die duidelijk nog moet wennen aan de nieuwe koep. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, een droge zonnige dag, in het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat zelf begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan...

0: en dit is het nieuws van NOS op 3. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft nog een groot deel van de dag dicht. Er is daar vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd tussen een touringcar en een bestelbusje. In de bus zaten Duitse scholieren. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurder van de bestelbus. En die touringcar die zou achter op het bestelbusje zijn gereden, klapte over de vangrail en kwam aan de andere kant van de weg op zijn kant terecht. Van het bestelbusje is weinig meer over. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt de politie.
1: In ieder geval, als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
0: De gewonden zouden vooral snijwonden hebben. Over ongeveer een uur gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. In de verhoren voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe ze beslissingen namen. Deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Nou, voor dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
0: De verhoren zijn live te volgen via een livestream op nos.nl of in de NOS-app. En Manchester City-voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
3: Oh my god, what the f*** is this?
4: You're lucky you have her.
0: Ja, eerst hoor je Ibrahimovic, die duidelijk nog moet wennen aan de nieuwe koep. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, een droge zonnige dag, in het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Chris.

0: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: Ja, filmpjes van jezelf online delen en dan ineens gespot worden. America's Got Talent. Ja, het overkwam de Nederlandse Brooklyn. En ze schopten het tot de kwartfinales van de Amerikaanse talentjacht. In één klap wist de hele wereld, hè, wie de 23-jarige Lynn Buitenhuis uit Gelderland is met haar fluwele stem.

0: Jacqueline, een hele goede morgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is echt bizar. Waarschijnlijk komt er heel veel op je af, want America's Got Talent, ja, dat is niet niks. Dan zit je daar, sta je daar voor Simon Cowell. Maar we gaan even beginnen bij het begin, want je begon met het delen van zangvideo's op je socials en zo. Hoe ben je daar zo op gekomen?
1: Ja, klopt. Nee, ik ben nu inderdaad al 2 jaar ongeveer bezig met zangfilmpjes plaatsen op de socials. Ja, ik wou gewoon mijn stem laten horen aan de wereld. En ik dacht, ja, ik vind dat super spannend om dat live te doen. Dus laten we het gewoon beginnen op social media filmpjes plaatsen. En dat ging eigenlijk best wel snel dat mensen dat oppikten.
0: Dat ging heel snel. 2 jaar later, dan sta je dus America's Got Talent, sta je op het podium voor Simon Cowell, het jurylid van de wereld, om zo maar te zeggen. Hoe is dat gegaan? Ja. Ben je uitgenodigd? Heb je jezelf opgegeven? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nee, in dit geval hadden ze mijn zangfilmpjes gewoon gezien op social media en hadden ze me benaderd of ik zou mee willen doen aan de show. En ik dacht, ja, in eerste instantie wist ik het niet zo zeker, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom ook niet? Het is al het grootste platform, een van de grootste platformen in de wereld. Mm-hmm. Dus, ja.
0: Eerlijk, als je dan op dat podium staat, hè, je moet optreden voor publiek wat helemaal wild gaat, voor de juryleden, wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dat was ontzettend spannend. Ik had zoiets ook nog nooit eerder gedaan voor zo'n groot publiek. Dus voor mij was het ook echt compleet nieuw. En ik vertelde daar zelf ook al dat ik ook best wel erg struggelde met angsten, met sociale angsten. Mm-hmm. Dus om dan ook nog voor een groot publiek zoiets te doen en te zingen, dat is best wel kwetsbaar. Dat, ja, ik weet niet, ik vond het echt heel erg zenuwachtig.
0: Snap ik. Snap, but you did that, Brooklyn. You really did that. Ik bedoel, niet alleen Amerika kent je nu, ook heel Nederland kent je nu in één klap. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, kijk, wij in Nederland, wij kennen natuurlijk programma's zoals The Voice of X Factor back in the days. America's Got Talent is natuurlijk een heel groot programma. Hoe werkt dat achter de schermen? Kan je ons meenemen in hoe die dingen gaan met bijvoorbeeld het quote? Hè? Quote is dus dat je dan dingen moet vertellen over wat er gebeurd is. Hoe werkt dat daar in Amerika?
1: Je komt daar aan en ze hebben gewoon een hotel voor je geregeld. Ze hebben alles voor je geregeld, heel netjes. Je moet eigenlijk met de auditie moet je dan heel veel interviews doen en je moet heel veel wachten. En dat is ook best wel zenuwslopend, want je ziet alle acts voorbij lopen. En ja, dan ga je zelf ook een beetje druk maken van, ja, het is toch een talentenshow, dus ook competitie of zo.
0: Tuurlijk,
1: dus dat is ook een gek gevoel. Maar iedereen is er wel echt super aardig en ze laten je echt heel comfortabel voelen. Dus daar was ik wel heel blij mee.
0: Oh, good vibes, kijk, daar houden we van. Hey, en als je één moment zou moeten benoemen tijdens je hele AGT-journey die je nooit meer gaat vergeten, welk moment zou het dan zijn?
1: Nou ja, dus toch gewoon met die laatste live performance. Dus omdat toen had ik dus mijn eigen nummer gezongen. Mm-hmm. Voor de jury en voor het publiek. Maar toen, wat ook niet op tv is laten zien, is dat Simon Cowell daarna nog naar me toe liep op het podium zelf. En toen, toen gaf hij een beetje zijn appreciation. Ik weet even het Nederlandse woord niet.
0: Ja, waardering,
1: maar,
0: ja.
1: Ja, waardering, inderdaad. Van wat hij daar zei, dat hij dat echt meende. Want hij had gezegd dat mijn nummer gewoon thuis hoorde in een James Bond film.
0: Oh, en
1: dat
0: wow. Vond ik
1: een... Ja,
0: dat coming vond from ik... Simon Cowell, dat is groot, hè, Lin?
1: Ja.
0: Hey, en je ligt nu uit het programma, maar goed, je carrière heeft nu echt een kickstart gehad. Je vertelt dat je nu ook in de studio zit. Wat zijn je plannen? Wat ga je doen de komende tijd, Brooklyn?
1: Ja, nou ja, voor mij is deze hele journey niet... de AGT-journey is voorbij, maar ik als artiest natuurlijk zelf niet. Dus ik ben gewoon heel erg veel bezig met eigen muziek alsnog maken en dat releasen. Want ik heb ook gewoon eigenlijk heel veel eigen nummers al gemaakt. Ik moet het er alleen nog uitbrengen. En ik denk dat met AGT wel een goed platform was om dat om mezelf te laten zien. En dan dus nu gewoon zoveel mogelijk uitbrengen en mijzelf te laten zien als artiest wie ik ben.
0: En je bent het aan het doen. En wij zijn hier in Nederland super trots op je. All the way from LA. Brooklyn, dank je wel, hè.
1: Heel erg bedankt.

0: AKM en R&B shit.
1: De Funnix Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: Good morning.
3: Wat een heerlijke intro, zeg.
0: Lekker, hè? Ach,
3: lekker, ja, hè? Ja,
0: ja, hey, Quincy, je bent aangeschoven.
3: Ja.
0: Zometeen rewind,
3: inderdaad.
0: Nieuwe week.
3: Maar eerst even first things first. Ik zie de laatste tijd best wel veel over, zeg maar, taxi/Uber-rijden voorbij komen.
0: Ja.
3: En je weet, mocht je het niet weten, ik rijd elke ochtend en in de middag even een paar uurtjes Uber. Vind ik nog leuk, even extra verdiensten. Nou, helemaal goed. Alleen nu zie ik dus heel veel oneenigheid daar best wel over ontstaan op het internet. En ik moet toegeven, ik vind het ook terecht.
0: Maar weet waarover je, dat?
3: Het gaat er voornamelijk om dat Uber best wel laag betaalt, relatief gezien. Die prijs zouden echt omhoog moeten. En er is zoveel discussie over. Toen dacht ik, weet je, misschien moet ik gewoon een maand lang elke dag mijn progressie gaan trekken. Dus wat verdien ik op een dag? Wat verdien ik in een week? Wat verdien ik in een maand? Wat voor belachelijke ritten krijg ik binnen? Om eens even, gewoon even een helder beeld te scheppen. Want inderdaad,
0: weet je waar ik ook benieuwd naar ben?
3: Nou.
0: Van de 10 mensen die bijvoorbeeld jou in de Uber zitten, toch?
3: Ja.
0: Hoeveel mensen daarvan geven nou eens fooi?
3: Ja, dat is een heel laag percentage.
0: Ja?
3: Ja, gewoon heel laag.
0: Maar kijken ze ook dan scheef aan daarna van... Hey,
3: nee, kijk, ik ben persoonlijk van...

0: koffers van 30 kilo aan.
1: En ze kijken jou wel aan van, yo, kepasa Quinna, gaan we hem nog even erin tillen of
2: gaan we moeten regelen, Kim.
0: Dus tuurlijk doe ik dat. Alleen dan denk ik van, jij weet ook donders goed dat jij met echt een lijpe koffer aankomt. Dan mag je gewoon een eurotje of 50 cent. Doe gewoon even iets voor de vorm.
1: Ja.
0: Soms moet ik ook naar de IKEA toe en dan zitten kasten in mijn auto te tillen. Krijg ik ook 0 euro voor je. En dan denk
2: maar wat is dan jouw grootste irritatie als Uber driver?
0: Mijn grootste irritatie is één, als mensen heel lang doen voordat ze gaan instappen. Dus stel je voor, ik kom al aan en ik moet nog 5 minuten op locatie wachten. Daar heb ik eigenlijk de meeste hekel aan. Want ik ben van tempo. Gewoon snel erin, eruit, let's get it.
2: Ja, maar soms die locatie is een beetje lastig om te erkennen waar je dan precies staat, toch? Dus geef ons wel even 2-3 minuten.
0: Nou, kijk, ik vind als ik 2 minuten op jou wacht, vind ik prima. Maar sommige mensen, 5 minuten. Dat vind ik onnodig.
2: Ja, crazy.
0: En, dan moet je ook de hele rekens om. Stel je voor dat jij een 8-urige werkdag draait. Ja, en elke keer, laten we zeggen, elke uur heb je dat minimaal 2 keer. Ja, is dat al 10 minuten.
2: Maar je gaat
0: dus crazy.
2: Een week of een maand lang tracken?
0: Ik ga gewoon een maand lang tracken. Ik ga ook alles uploaden op zowel TikTok als Insta. Dus dan kun je gewoon echt zien van, hey, is dit een rendabele site? Hassel nog anno 2026? Mm-hmm. Klopt het ook wel wat er allemaal gebeurt? Dus kortom, ja, we gaan er dieper induiken. En ik ben heel erg benieuwd wat dat teweeg gaat brengen.
2: Bro, ik ben oprecht benieuwd. Want dit is een wereld, heel veel mensen maken gebruik van Uber, van een taxi.
0: Ja.
2: Maar we weten behind the scenes niet.
0: Ik wou net zeggen, heel veel mensen weten behind the scenes niet. Dus ik ga dat gewoon, ik ga dat uitzoeken.
2: Oké, we gaan het moeten checken, man.
0: En zometeen natuurlijk ook gewoon heerlijke pokoes.
2: Oh, heerlijk. Kan niet wachten.

0: sportvoeding.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo...

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek.

0: R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Shakira en Burna Boy, die staan voor je klaar. Maar eerst als Jade Lauren met In de Nacht. En als ik deze intro laat horen, weet je dan...

0: hierover zometeen meer. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De A28 bij Wezep blijft nog de hele dag afgesloten. Vanochtend rond 4:15 klapte een touringcar daarachter op een bestelbusje. Het bestelbusje raakte zwaar beschadigd en ligt in twee delen op de snelweg. Er zijn 8 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de touringcar zaten meer dan 50 passagiers, vooral Duitse scholieren. Die worden nu opgevangen door de brandweer, zegt verslaggever Jeroen Gortworst. Die wil weten hoe het met ze gaat.
2: Ja, ik hoor nog niet zoveel, want ze zitten inderdaad hier op dit moment achter me nog op de brandweerkazerne. Dat is waar ze naartoe zijn gebracht. En vanaf hier worden ze zometeen naar een hal hier in de buurt gebracht, de Erika Terpstra hal. Dus ik hoop dat ik ze daar iets kan vragen. We hebben wel vanmorgen gesproken met de broer van de bestuurder van de bestelbus. En die heeft laten weten dat de bestuurder van de bestelbus in ieder geval aanspreekbaar is. Die ligt wel in het ziekenhuis. Hij heeft overal pijn, maar hij is in ieder geval wel bij bewustzijn.
1: Het stuk snelweg bij Wezep is nu dicht. De politie doet daar onderzoek. Het verkeer moet ook tijdens de avondspits nog omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De VS zit ook aan tafel. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië. Er zijn afgelopen jaar veel oude auto's verkocht. Van de 1,7 miljoen in Nederland verkochte auto's was 1 op de 5 ouder dan 16 jaar. Vooral mensen met een kleine portemonnee kochten vaker een oude auto, ook relatief vaak eentje op diesel. Mensen met meer geld kochten vooral nieuwere elektrische en hybride auto's. En de directeur van voetbalclub Cambuur hoopt dat Feyenoord-fans die gisteren met vuurwerk gooiden zich kapot schamen. Bij Cambuur Feyenoord raakten gisteren 5 Cambuur-fans gewond nadat Rotterdamse fans vuurwerk afstaken. En ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Je hoort de directeur van Cambuur.
3: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
1: De wedstrijd lag even stil, maar is wel uitgespeeld. Feyenoord won. De club uit Rotterdam noemt het waardeloos en zegt dat ze stappen willen ondernemen tegen fans die zich hebben misdragen. Het weer, een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Quincy. Die is onderweg. Maar eerst Jade Lauren door je speakers met In de Nacht.

Kim en Axel, dat is de intro van een van de grootste tunes van het Take Care album van Drake. Die heet ook toevallig dan Take Care. Alleen waar ik dus achter ben gekomen is dat deze tune dus gesampled is. En de basis van Take Care, die is dus gewoon al tientallen jaren oud. Om het verhaal verder totaal niet ingewikkeld te maken, begon het bij blueszanger Bobby Blend. En hij maakte dus een tune, I'll Take Care of You. Nou, vervolgens had je daar Gil Scott Heron en die maakte daar dus zijn versie vervolgens weer van, om ook nog eens gemixt te worden door Jamie.

Drake en zijn producer 40, die bouwden daar uiteindelijk dus Take Care omheen. En ja, als je het mij vraagt, is dit dan ook wel met afstand de mooiste versie ervan. Want wat ik net hoorde, laten we het zo zeggen, het was niet mijn smaak. Drake, Rihanna, Take Care. Die hoor je nu tijdens de Rewind op Phonics.

Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. Zometeen kan je in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Alleen voordat jij en ik daar zijn, Ronnie Flex door je speakers. Dit is Non-Stop.

0: Star, where do we go?
1: In the morning.
2: Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt, Quincy, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je dat meteen droppen door middel van een appje in de NPO Luisteren. Sowieso natuurlijk hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Ja, dus voor nu zou ik zeggen, meer dan genoeg reden om mee te doen. Luister goed mee.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw beurt om te gaan shinen. Drop de antwoorden in de NPO-luister waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Sowieso hartstikke leuk en gezellig, maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je dus ook nog eens naar huis met een Funny's Goodie pakket.

0: seats.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Liet hem zojuist horen. Zijn leuke reacties binnengekomen waarvan ik denk, oh, dat is wel creatief. Alleen of ze allemaal juist zijn, dat is wel weer het volgende. Misschien ben je net pas ingetuned, denk je, Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Ja. Speciaal voor jou nog één.

0: Shop.
1: Lena komt als eerste de NPO Luister heb ingesluit. Die zegt, je bent op zoek naar bare minimum en birthday sex. Keisha die zegt bare minimum en already taken. En Dwayne die zegt birthday sex en Bendova.

van Jeremiah. Dat betekent dat Lena de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En het Fun is Goody pakket heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Het pakket gaat jouw kant op komen. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Maar niet getreurd. Morgen natuurlijk gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wie weet, hè? Wie weet ben je dan wel de winnaar. Maar voor nu toch wel denk ik naar een van de meest iconische tunes. Als je dan jarig bent, je wilt dolle avonden hebben, hè? Levend stratego spelen met elkaar. Ja, dan moet deze poppel wel opstaan, toch? Ja, Jeremiah, Birthday Sex. Dat is Rewind of Phonics.

Ronnie Flex, pull up. Rewind of Phonics en hele goede morgen. Quincy door je speakers. En ik hoop dat deze tune je maandagochtend toch ietsjes mooier maken. Zometeen een tune van Mike Towers voor je klaarstaan. Die eigenlijk in het begin ook helemaal niet zo hard ging. En uiteindelijk ontplofte. Welke dat is, dat hoor je zo. Naar onder andere hoog. Phonics!

te gek worden en opeens was die tune opgeblazen en een van de meest gestreamde van zijn albums. Zo zie je maar hoe gek het kan lopen. En groot nieuws voor mensen die de Franse taal een warm hart toedragen, want voor de tweede keer heeft de Franstalige tune 1 miljard streams gehaald. Alleen om welke tune het gaat, dat ga je natuurlijk zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: sportvoeding.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: hoge muziek houden. Ja, er is echt een mijlpaal bereikt. Voor de tweede keer in de historie is er namelijk een tune die meer dan 1 miljard streams heeft. Alleen om welke dat gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet volgend jaar mogelijk weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Afro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de omroep. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Afro Tros geeft de deelname terug aan de NPO. Die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. Er wordt steeds meer bekend over de inzittenden van de touringcar die vanochtend op de A28 van de weg raakte. Er zaten tientallen Duitse scholieren in. Het is nu duidelijk waar ze heen gingen, zegt verslaggever Jeroen Gortborst.
2: Het komt echt net binnen via de site van de Duitse omroep NDR. Die zegt dat het gaat om scholieren van een plekje dat heet Pleun.

0: Dat ligt in het uiterste noorden van Duitsland. Het zou gaan om 54 scholieren die in de touringcar zaten en 4 leerkrachten. En dat ze onderweg waren naar Parijs. En ook zegt de school in een bericht op social media dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is en dat alle ouders inmiddels op de hoogte zijn gebracht.
1: 8 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een bestelbus bij het ongeluk betrokken. De bestuurder, een man van 30, is een van de gewonden. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt er elke dag een paar terug, in het bos of langs het pad.
2: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
1: Het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het veel vaker dan vroeger. De vossen lijken het vooral gemunt te hebben op Birkenstocks en Crocs. Het weer, droge, zonnige dag. In het noorden van Nederland nog meer wolken. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Quincy. De dikste van de week is onderweg, maar is Laugh Now Cry Later van Drake.

0: Ortega. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. En Stromae, die heeft bijna het onmogelijke geflikt.
1: Phonix Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, dat Blinding Light, Starboy en One Dance de miljard streams zijn gepasseerd. Ja, dat weet jij en ik inmiddels wel, toch? Alleen Stromae, die heeft iets gepresteerd wat maar één iemand eerder ooit voor elkaar heeft gekregen. En wat is namelijk het geval? Alone Dance, de allereerste tune waarmee hij heel groot is geworden en de wereld overnam, dat is de tweede Franstalige tune die ooit de miljard streams is gepasseerd. Kijk, allemaal Engelse tunes, dat gaat natuurlijk allemaal een stuk sneller, maar Franstalig zoiets bereiken, wauw, dat is crazy. Terwijl er ook hele grote andere Franse artiesten zijn. En ja, wat ook wat bizar is, Stromae maakt natuurlijk niet echt meer muziek. Deze tune is inmiddels 16 jaartjes oud, maar met het huidige aantal streams zou deze tune Stromae gewoon nog altijd enkele tonnen per jaar kunnen opleveren. En dat zal hem misschien iets minder boeien. Ik denk die plek in de Hall of Fame vindt hij mooier. Hallo en dans, dat is Rewind hier op Phonix. Hallo.

Dance tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen is het weer tijd om even de benen te strekken en een vers bakkie te halen. Want deze keer trof een vrouw iets heel bizars aan in huis. Het is

0: Danny Flex en Earsize.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey, het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen, zoals ik dat ook altijd doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal of zo dit bakkie bizar af? Dat kan je zo meteen droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij, kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je dat gaat doen, je hebt hoogstwaarschijnlijk al hard gewerkt deze ochtend. Vergeet niet even de benen te strekken en misschien even een theetje of zo te pakken. Ja, dan pak ik die er ook bij. Voor het bakkie van vandaag blijf jij en ik gewoon lekker in Nederland. Ja, daar kwam een vrouw thuis en ontdekte ineens dat ze onverwacht gezelschap had. En dan hebben we het niet over de buurman die opeens op de bank lag. Nee, er lag namelijk ineens een dier in haar huis. En het werkt nog gekker, want dat dier bleek gewoon van iemand uit de buurt te zijn. Alleen die was dus ontsnapt. De vraag aan jou is alleen, ja, welk dier trof deze vrouw ineens aan in haar huis? Is dat antwoord A, een wasbeer? Antwoord B, een slang? Of antwoord, antwoord B, een slang? Of antwoord C, een leguaan? Ja, welk antwoord denk jij dat juist? Wat had die vrouw toch opeens in haar huis zitten? Was het antwoord A, een wasbeer? Antwoord B, een slang? Of antwoord C, een leguaan? Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het en je appje in de NPO Luisterapp. Gaan we zo meteen even kijken.

0: dag een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? En vandaag gaat het verhaal over een vrouw die thuis kwam en een onverwachts gezelschap had. Nee, het was niet de buurman, maar het was een dier. Alleen ja, de vraag aan jou is, welk dier trof deze buurvrouw aan? Antwoord A, een wasbeer. Antwoord B, een slang. Of antwoord C, een leguaan. Nou ja, Shannon, die denkt antwoord A onder andere. David denkt weer juist antwoord C. Kreeg ook aardig wat memo's binnen, onder andere van Cupsy, Iris en Sander.
1: Op dat bakje bizar. Ik denk antwoord B, slang.
2: Hey Q, Cupsy Ray Speakers. Ik ga dit keer voor antwoord B, een slang. Oké, bye-bye.
3: Dat is een slang. Antwoord B.
0: Ja, dus dat antwoord is veel binnengekomen. Maar vriend van de show Suleiman, die had ook nog wel een antwoord.
4: Yo, ik weet de antwoord, man. Antwoord D, man. Ze heeft gewoon zingende Chris aangetroffen in haar bed, man.
0: Hé, hey, dan schrik je ook wel rot, hoor. Als je opeens een zingende Chris thuis hebt. Slijp, it's crazy. Alleen, wat is het juiste antwoord tijdens Bakkie Bizar vandaag? Wat trof deze vrouw aan in haar huis? Antwoord A, een wasbeer. Antwoord B, een slang. Of antwoord C, een leguaan? Het juiste antwoord is antwoord B. Het is een slang. Ja, moet je nagaan, die slang. Het was ook niet alsof je zeg maar door het huis zo rond aan het gaan was. Nee, het was eigenlijk nog een stukje meer kloten. Die zat gewoon tussen de kleding in haar kledingkast. Dus beeld je even in, je bent in de ochtend lekker gedoucht. Je bent lekker fris, je wilt je kleding pakken. Kledingkast open, bang, slang. Ja, dan schrik je gewoon helemaal de pleuris, toch? Eerlijk is eerlijk. Wie heeft dan opeens verwacht dat je dan opeens je ex kan treffen in de kledingkast?

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al.
1: Maar je moet dat wel begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij.

Play. Chris Cross Amsterdam, Manta, Pita en Busy tijdens Rewind of Funnex. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk je ochtend aan het opstarten bent. De middag die breekt bijna aan, maar niet voordat er nog meer hitte jouw kant op is gekomen. Zometeen een duo, man-vrouw, waarvan ik denk, ja, binnen de Nederlandse scene zijn zij wel echt één van de betere duo's. Maar wie het zijn, dat hoor je zometeen. Eerst

0: Sakat
1: is
0: nothing.
1: Kevin J. Lauren met Trust. Zometeen gaan jij en ik de middag heerlijk samen opstarten. Onder andere de Bare Minimum, nummer 1 uit de Funnix X-chart. Die staat voor je klaar. Bilal Hip 501. Kortom, meer dan genoeg hitte. Maar voordat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: sportvoeding.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Met zometeen de nummer 1 uit de Phonix X-Shark, maar ook Bilal met 501. Kortom, heerlijke tunes om de middag mee op te starten. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De inzittenden van een gecrashte bus in Gelderland waren op schoolreisje. Het ging vanochtend vroeg mis op de A28 bij Wezep. Een touringcar reed daarachter op een bestelbusje. En in die touringcar zaten Duitse scholieren die op weg waren naar Parijs. Er zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waaronder de bestuurder van het bestelbusje. Niemand zou in levensgevaar zijn. De snelweg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het verkeer bij Wezep onder Zwolle houdt er ook vanmiddag nog last van, zegt mijn collega Jeroen.
11: Ja, die heeft er veel last van. Die moet omrijden. De A28 is in allebei de richtingen afgesloten. Dat zal ook de hele dag zo blijven in verband met het onderzoek van de politie en de veiligheidsdiensten. Dus ook de avondspits gaat er last van hebben. En omrijden, dat zou in beide richtingen kunnen via de A1 en de A50.
10: Avrotros trekt ook komend jaar zijn handen af van het Eurovisie Songfestival. De omroep boycott het evenement omdat Israël meedoet en geeft de opdracht terug aan de NPO. Verslaggever Joris van Poppel vertelt hoe het nu verder gaat.
12: Het is nu aan de NPO. Ze kunnen een andere omroep vragen om het uit te zenden, om een artiest te sturen. Afgelopen jaar was dat natuurlijk de NOS. De NOS is gevraagd, die heeft het uitgezonden samen met de NTR. Geen artiest gestuurd. Het zou kunnen dat dat nu weer zo gaat gebeuren of misschien... Misschien wordt er toch nog een andere omroep bij betrokken. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het is in ieder geval nu aan de NPO om daar een besluit over te nemen.
10: En Manchester City voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic.

0: Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
1: Oh my god, what the f*** is this?
2: No. You're lucky you have her.
0: Ja, eerst hoor je Ibrahimovic die duidelijk nog even moet wennen aan de nieuwe coupe. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, het is een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Quincy.

0: Met T-Pain, Kiss Kiss, tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En ik hoop dat je de middag heerlijk aan het opstarten bent met al deze tunes. En er komt zometeen ook nog een nummer aan. Ik zeg eigenlijk, dit is de zomertune van 2026. Alleen welke ik het dan over heb, dat hoor je zometeen. Eerst onder andere nog Roxy Rosa door je speakers. Dit is meer van jou tijdens Rewind of Phonics.
1: Wat zeg je, man?

Post Malone samen met 21 Savage. Rockstar tijdens Rewind op Phonix. En ik had het er net al een beetje over. De zomertune van 2026. De afgelopen twee jaar heeft Frenna natuurlijk die zomertunes in zijn greep gehad. Met Pretty Girls en Zaza. Dit jaar hebben we denk ik wel een andere winnaar. Ja, dat is namelijk die tune van Malvette Joe. Die blijft ook gewoon ongehoord populair. Maakt niet uit welk land je bent. Deze tune kan overal aanstaan. En al helemaal die gospelversie. Laat ik die nou net voor je klaar hebben staan van Pile. Die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics.

0: Thank you, DJ.
1: DJ God is Fallen in Love, Usher en Pitbull tijdens Rewind op Phonics. Nog ongeveer een kwartier te gaan, dus kwart voor één en dus tijd voor kwart voor Quincy. Heb je een tune liggen waarvan je zegt, Quincy, die moet je draaien? Drop hem in de MPO luisteren.

0: voorbij. De werkweek is weer begonnen. Steeds meer mensen die ook terugkomen van vakantie en weer moeten werken. Dus ik kan best voorstellen dat er een tune is waarvan je zegt, Quinn, als jij die niet draait, dan begin je in van die werkweek lekker.
1: That's all this is, really, isn't it?
0: Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Zeg gewoon, yo Quincy, zou je alsjeblieft deze of deze tune kunnen draaien? En dan kan je er zo bij komen tijdens Kort van Quincy. Dus haast je snel ernaartoe, laat het me weten. Hoor je onder andere nog Central Seedoy speakers met Doja.

Wizkid en Buju Mood. Die hoorde je tijdens Rewind of Funnix. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je energieniveau weer een beetje opgekrikt gaat worden. En Priscilla die zegt, Quincy, ik ben inderdaad net terug van vakantie. Eerste werkdag. Ik wil nog heel even terugdenken. Kan je alsjeblieft Dave samen met Burna Boy voor me draaien met Location? Natuurlijk kan ik dat, Priscilla.

Don't Tell Me Nothing, die hoorde je tijdens Kort voor Quincy hier zo bij Rewind op Phonix. Het was de tweede tune en dat betekent dat je er nog eentje van mij te goed hebt. Alleen voordat het zover is ga ik je heel veel plezier wensen als je de middag verder in gaat duiken. Ik ben natuurlijk morgen weer bij je terug, maar niet voordat ik de allerlaatste tune heb gespind voor je. Eva die zegt namelijk, Quincy, wat zegt een SBMG en Lil Kleine met 4 keer duurder? Ik zou zeggen derde tune Kort voor Quincy en nogmaals een hele fijne dag nog. Ciao, ciao!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu.

0: in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet volgend jaar misschien weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Avro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen omdat Israël meedoet. Dat zegt de directeur van de omroep.
1: Ja, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
0: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Avro Tros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie een boete gekregen van ruim 3 ton. De luxe sportschool had mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. De sportschool kwam eerder in opspraak na een verhaal in het Parool over arbeidsuitbuiting, maar daarvoor bleek uiteindelijk te weinig bewijs te zijn. Webwinkelgigant Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Shein verkoopt vooral spotgoedkope kleding. En bij een Amerikaans veilinghuis zijn ze een tikkie teleurgesteld over de opbrengst van een opvallend veilingitem. De veiler vertelt zelf wat er onder de hamer ging.
2: This ball is photomatched to Diego Maradona's Hand of God goal and his goal of the century in the quarterfinals of the 1986 World Cup versus England.
0: Ja, het ging dus om de bal die door de Argentijnse voetbalheld Maradona werd binnengetikt met zijn hand van God. De veiling leverde 2,9 miljoen dollar op. Experts die hadden alleen verwacht dat het bedrag richting de 9 miljoen zou gaan. Het hoogste bod viel dus een beetje tegen. Het shirt dat Maradona droeg in diezelfde wedstrijd werd 4 jaar geleden voor 8,3 miljoen euro geveild. Het weer, het is een droge en zonnige dag. In het noorden wat meer wolken, het wordt 20 tot 23.

0: voor het WK vertelde Haaland nog over een advies dat hij van Zlatan Ibrahimovic had gekregen.
1: You know Zlatan, you know what he told me? Never cut your hair because the strength is in the hair.
2: No!
0: Ja, als Zlatan Ibrahimovic tegen mij zegt dat mijn kracht in mijn haar zit, dan blijf ik daar vanaf. Al ben ik misschien niet helemaal de juiste persoon om iemand überhaupt te adviseren over het behouden van zijn haar.

is tot 4 uur op Fun X. Met zometeen Irish Star Tornado naar de dikste van deze week. Het is Lange Bottega.

willen was om iedereen weer bij elkaar te krijgen. Hij is zelfs bij meerdere jongens ook echt langsgereden om ze persoonlijk over te halen. Nou, eenmaal bij elkaar gekregen zijn ze blijkbaar ook niet meer uit elkaar te slaan. Ze reden dit jaar 5 keer Ziggo Dome, stijf uitverkocht. Vrijdag stond de Alfa dus, plus de heuvels eromheen, ramvol. En het is alweer aangekondigd, het volgende concert, New Wave All-Stars 2027. Dus eerst moet Frenna stad en land af om iedereen bij elkaar te krijgen. En nu is het meer, jongens, gaan we nog een keer naar huis of... Ik denk het niet. En stiekem hoop ik ook voor niet, want zo is het toch veel gezelliger. Zometeen op Vanix hoor je Gims en Uslan Vaar met Sicario naar ADF Angie en Karel.

0: day.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check. Okay.
0: Vandaag komt hij uit, Rihanna met Bitch Better Have My Money. En volgens mij hoef ik de boodschap van deze track niet heel uitgebreid uit te leggen, toch?
3: Bitch Better Have My Money.
0: Ja, er bestaat namelijk een heel bijzonder soort geheugenverlies dat mensen krijgen zodra ze geld van je hebben geleend. Toen ze het nodig hadden was het, ja, ik betaal je vrijdag terug, 100%. En 3 vrijdagen later weet ineens niemand meer waar het over gaat. Dus mijn lijncheck van vandaag. Van wie krijg jij nog geld en hoe lang wacht je er al op? En ik wil juist ook die kleine bedragen horen. Dus die vriend die al 6 maanden 3 tientjes schuldig is en ondertussen gewoon 3 keer op vakantie is geweest. Weet je wel, die. Stuur hem in de NPO Luister-app. En als er een verhaal achter zit, spreek vooral ook even een memootje in. Toch, dat is gezellig. Dus van wie krijg je nog geld en hoe lang wacht je er al op? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Zometeen Ronnie Flex, Ariel Samski, All My Ladies komt eraan. Ook Mona Lisa van Low J Sars en Chris Brown. Na SZA.

0: Een vraag dus, van wie krijg jij nog geld en hoe lang wacht je er al op? Thanks voor de reacties die binnenkomen via de NPO Luister app. Sophia, die stuurt... Mijn beste vriendin is me nog 86 euro schuldig van een hotel dat ik heb voorgeschoten. Was in oktober, sindsdien wel 2 keer op vakantie geweest. Dus ik denk dat mijn geld het gewoon heel druk heeft. Imani, die krijgt nog 4,75 euro van iemand en iedereen zegt laat gaan... Absoluut niet, zegt Imani. Het gaat niet om die 4,75. Het gaat inmiddels om gerechtigheid. Ik hoor je. Ik krijg ook een audio-appje binnen van Navajo.
1: Hey, Chris met Navajo hier zo. Ja man, je vroeg of mensen wel eens een keer geld hebben geleend. Hoe lang en hoeveel. Ik heb een maatje van vroeger. Ondertussen geen maatje meer. Die hebben wij als een groep zeker wel 2000 euro in totaal geleend. Onder de mum van festivals, hè, lekker dropje halen of drankje of een pretsigaret of noem het maar op. En het zou altijd goed komen en hij zou het altijd goed praten, goed maken bij het volgende festival. En bij het volgende festival was het weer hetzelfde verhaal van goh, kan je even 5 tientjes aan munch voor me halen? Of kan jij even een zakje M&M's voor me voorschieten? Dat soort dingen. En deze jongen die reist de wereld over en die is verhuisd en die woont ergens waar niemand weet waar die woont. Dus ga jij maar eens je geld terughalen. Maar ja, no regrets, we leren van fouten en tegenwoordig zijn we wat meer gierig. Dus dat man, ik hoop dat je er wat aan hebt en ciao ciao.
0: Dankjewel Navajo. Ik krijg ook een wild berichtje van Constantina binnen. Die zegt, hey Phonix, ik krijg nog een best groot bedrag terug van een ex-vriendin. Kleine storytime, ik had een eigen bedrijfje in iets. Ik ga het niet hardop voorlezen. Ik moest een straf van 11 maanden uitzitten en mijn ex-vriendin, die geen werk had, wou graag het van me overnemen. Ze heeft goed verdiend, maar begon opeens raar te bewegen toen ze mij zag, toen ze zag dat ik een procent wou, omdat ze alsnog onder mijn naam werkt. Ze heeft me geghost en toen ik buiten kwam moest ik incasso spelen. Maar helaas, het hele bedrag heb ik niet gehad. Wel een deel. Shout-out naar Soek. Ja, dat zijn van die dingen. Als je zoiets hebt meegemaakt, dan hit deze track extra hard. Rihanna, bitch, better have my money.

0: borstvoeding.
1: Droom je van een stralende glimlach?
0: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomst.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en ook 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De burgemeester van Wezep spreekt van een engeltje op de schouders van de leerlingen.
1: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is licht gewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. Het zijn glasplinters en er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. En de overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen.
0: Ja, ze zijn naar een sporthal in de buurt gebracht. De bestuurder van het bestelbusje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. In Oekraïne is het vandaag Onafhankelijkheidsdag. Het echte groots vieren gebeurt niet vanwege de oorlog. Wel heeft president Zelensky een video online gezet. En in die boodschap richt hij zich tot Poetin. Correspondent Wessel de Jong vertelt wat hem opvalt.
2: Dat hij zegt, Poetin, jij hebt je vergist. Je dacht dat het zo gebeurd zou zijn. Je wilde Rusland groot maken, maar nu je bevolking staat in de rij voor de benzinepomp. Natuurlijk naar aanleiding van al die aanvallen op die raffinaderijen. En denk maar niet dat wij voor vrede land gaan inleveren, want jij gaat nooit vrede leveren, want wij vertrouwen jou niet, zegt hij.
0: Het is 35 jaar geleden dat Oekraïne onafhankelijk werd van Rusland. Bij een brand in een chalet in Kortehoef is vanmorgen vroeg de bewoner om het leven gekomen. De man van 31 woonde er nog maar net. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt er elke dag wel een paar terug in het bos of langs het pad.
3: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
0: Het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het veel vaker dan vroeger. De vossen lijken vooral een voorkeur te hebben voor Birkenstocks en Crocs. Het weer, het is een droge zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het is 20 tot 23 graden.
4: Patrick. We spelen de Beat Blender zo.

luister-app. Degene die er het snelst is met het goede antwoord, wint volgens mij weer een paar Fanic sokken. Dus let goed op. Vingers bij de knoppen in de app. Welke artiest hoor je hier? Yeah. Is hij moeilijk? Misschien. Kun jij dit? Jazeker. Laat me weten via de NPO Luister-app naar welke artiest ben ik op zoek. Degene met het eerste juiste antwoord wint zometeen een prijs.

genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

foute antwoorden binnengekregen. Post Malone zie ik. Usher zie ik. Jason Derulo zie ik. Tijd voor een hintje. De artiest die we zoeken bracht zijn debuutalbum uit toen hij pas 16 was. Het klinkt zo. Ja, denk je het gehoord te hebben? En heb je nog niet jouw antwoord ingestuurd? Doe dat dan nu via de NPO Luister app. NPO Luister app. Welke artiest ben ik naar op zoek? Degene die het snelst het juiste antwoord heeft gegeven, wint zometeen.

0: precies om ging. Je hoorde Yeah, Three Times, yeah. Loyal, Under the Influence, No Guidance and With You. De artiest in de Beat Blender was natuurlijk Chris Brown. En Jel, jij dacht ook Chris Brown.
1: Ja, zeker. Ik hoorde het gelijk.
0: En je was ook nog de snelste.
1: Dat is goed, toch?
0: Wauw, je was super, super snel. Je dacht, nee, deze is van mij vandaag.
1: ja, helemaal.
0: Tijdens het werk, je denkt, alles gaat even op pauze. Ik wil die sokken hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, of wilde gewoon je gelijk hebben?
1: Wat zei je?
0: Wilde je graag die sokken hebben of wilde je gewoon liever gelijk hebben? Dat je het
1: nee,
0: goed had.
1: Ik wilde gewoon winnen, want ik deed al eerder mee, maar toen was ik te laat.
0: Ah ja, je hebt hem vandaag gepakt. Je was de aller snelste, supersnel Chris Brown getypt. Ja, gefeliciteerd. En ik vroeg je net eventjes off-air van, hey, stel nou dat jij gewonnen hebt, hè. Welke track van Chris Brown zou je willen horen? Het zei je, maakt niet uit.
1: Ja,
0: toch? Dus ik ben helemaal teruggegaan in de tijd en ik heb er eentje voor je uitgekozen. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Chris Brown, T-Pain. Dit is Kiss Kiss.
2: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
3: Hello. I'm working on T-Pain.
2: How's it going?
3: It's going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
2: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

knalroze drankje dat er vooral heel goed uitziet op Instagram. En bij zo'n populaire fotoplek in Los Angeles stond dus een prullenbak helemaal vol met die dingen. En niet met lege bekers, gewoon bijna volle drankjes. Dus besef, mensen halen zo'n ding.

kunnen hebben. Misschien ben ik hier gewoon te Nederlands voor. Hè. Dat kan, dat als ik 7 euro voor een milkshake betaal, dan ga ik hem gewoon opdrinken. Al smaakt hij naar shampoo, dat boeit me helemaal niks. Vakantie hoor je zo meteen naar Stormzy en Odile met 24.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat hebben begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Je luistert naar Phonix met Blijf Rustig. Zometeen op Phonix. Hoog van Trobi. Tyla komt eraan. Push the start. Aya Nakamura met Chop ga je horen naar Kevin. Dit is Bushokje.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%.

0: Autoplaats.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: worden in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei Klaas Dijkhoff, oud-VVD-fractievoorzitter, in zijn verhoor bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd er daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Maar hoe het anders kan, weet hij niet.
1: Ik blijf het heel moeilijk vinden om een soort alternatieve realiteit te schetsen waarin we veel minder leed hadden gehad op scholen en in horeca, maar wel had ik geaccepteerd dat er heel veel mensen doodgingen. Dat blijf ik moeilijk vinden om dat te schetsen. Maar ik denk wel dat het zou wel heel zonde zijn als er weer een crisis is en mensen achteraf

0: Verenigde Staten wordt nog maar een keertje gevierd. Nu heeft Washington D.C. de eer om een IndyCar Grand Prix te organiseren. Nou, de stad heeft dat te danken aan president Trump. Want de gemeente gaf geen toestemming, maar Trump zette wel zijn handtekening. En deze fans zijn daar heel blij mee.
1: It's fantastic.
2: He's done a lot for America. Most people just don't realize it. They will after he's gone.
3: De racefans vinden het fantastisch dat president Trump met één pennenstreek deze eerste Grand Prix in het centrum van Washington mogelijk heeft gemaakt. Maar conservatoren maken zich zorgen, want het parcours ligt langs allemaal musea. En ze zijn bang dat de vibraties, de trillingen van die racewagens schade gaan opleveren aan historische objecten en kunst.
0: Het weer dan nog. Het is een droge en een zonnige dag. In het noorden wel wat meer bewolking. Het is 20 tot 23 graden.

beelden zijn gegaan, eindigt hij thuis. Nou, de titel is natuurlijk Ik had meer foto's moeten maken, dat weet je in ieder geval. De Witirama foto van Bad Bunny hoor je zo meteen op Phonics. Ook Catnuff, Dior, Nooit Goed komt er voor je aan na Broederliefde.

de artiest en titel in de NPO Luister-app en spreek vooral een memootje in. Waar ben je nu, wat moet je vandaag nog doen en welke track gaat je maandag redden? Laat me weten welke track het is voor jou, die power pokkel. Hou hem niet voor jezelf, deel het met Nederland. Laat ons allemaal daarvan profiteren. Mask Wolf, als Astronaut in the Ocean hoor je zometeen. Ook Molly Bees en Honey Patty Gyal komt eraan. Hoor je naar Lil Kleine, Jonah Fraser en Fat.

Chris Brown, Davido, Low J, Sensational. Op Phonix, Frenna en Eddie hoorde je daarvoor met DJ. Zometeen veel plezier met de middagshow hier op Phonix. Ik zag Nordin al even een powernapje doen op de bank hier in de studio. Dus die heeft heel veel energie voor je. Zometeen ready. Ik laat je nog achter met Bad Meets Evil, Bruno Mars, Leider zometeen. Coil Ray komt er ook aan, Players. En dit is Latifah, Avec Me. En ik check je een andere keer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zuidas Summerfest, the free festival, September 3rd and 4th, in Zuidplein Amsterdam. Live on stage, Dries Roving. Zuidas Summerfest.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadir. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated with Jay
6: and Mahi.

0: complicated@phoenix.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vader die zijn zoontje van 3 maanden door elkaar heeft geschud, moet 8 jaar de cel in. De baby werd in september 2021 bij het Leids Universitair Medisch Centrum binnengebracht. De rechtbank zegt dat het bewezen is dat de man zo hardhandig met de baby omging dat het kindje hersenletsel opliep. De rechtbank vindt het ook bewezen dat de man zijn vrouw heeft mishandeld. Het gebeurde weken na de dood van de baby. Hij moet haar een schadevergoeding betalen. Noorwegen breidt de boringen in

0: spanning op dit moment. Ja, en zij presenteren zichzelf gewoon als een goed alternatief.
1: Ja, milieuorganisaties probeerden de boringen via de rechter tegen te houden, maar die verloren die zaak. En onze nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel begonnen. Xavi Hernandez liep vandaag voor zijn eerste werkdag het gebouw van de KNVB binnen. En hij sprak daar ook zijn eerste woordje Nederlands.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er was gelukkig ook iemand met wie hij Spaans kon spreken. Namelijk met zijn assistent Van Nistelrooy. Hij heeft een paar jaar voor Real Madrid gespeeld. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje in 48 jaar tijd. Het weer, een droge, zonnige dag. In het noorden wel wat meer bewolking. Het is 20 tot 23 graden.

0: is gegaan.
1: Meen je niet?
0: Ja, dat deed toch wel een beetje heel veel pijn. Maar we hebben dit weekend wel gewoon gewonnen. Alleen is iets anders gebeurd. De wedstrijd is namelijk tijdelijk gestaakt. Heb jij dat meegekregen?
1: Nee. Nee,
0: nou, er waren supporters in het uitvak van Feyenoord. En die staken vuurwerk af. Gooiden dingen op het veld. En dan is het protocol dat het, dat het moet stoppen. En daar was heel veel over te zeggen. Heel veel over te doen. Social media stond er vol mee. En daarom gaan we even bellen met de Ridda van de NOS. Faka bro!
2: Yo.
0: Yo, jij bent verslaggever, jij weet alles van voetbal. En ik dacht van, jij bent wel de aangewezen persoon om hier even over te bellen. Over mijn clubje en wat er nou aan de hand is, hè? Want wat is er nou precies gebeurd gisteren?
2: Tijdens de wedstrijd in ongeveer de 12e minuut begonnen Feyenoord supporters. Het uitvak begonnen vuurwerk. Vond het leuk om vuurwerk te gaan afsteken. En je moet je voorstellen, het is best wel een klein uitvak. Dus vuurpijlen en wat dan ook, dat gaat allemaal overal heen. Dus uiteindelijk belandde het vuurwerk ook in het vak waar gewoon de thuissupporters zitten van Cambuur. Dus er zijn ook meerdere supporters gewond geraakt. Oogletsel, gehoorschade. Zelfs hun eigen keeper, de keeper van Feyenoord, moest een vuurpijl ontwijken. En het scheelde echt niet veel. Hè? Dus het was een hele... dat is echt een bizarre situatie, man.
1: Ja, ik hoor zelfs dat Feyenoord afstand heeft genomen van zijn eigen supporters. En dat ze de daders willen opsporen. Maar ik vraag me af, hoe ga je dat nou weer doen?
2: Ja, kijk, normaal is de regel tijdens een wedstrijd als vuurwerk wordt afgestoken dat ze per direct moeten opsporen wie dat waren en dat ze de stadion worden uitgezet. Maar omdat het in deze situatie best heel moeilijk was, omdat iedereen gezichtsbedekking had, weet je wel, iedereen was in bivak of patches of wat dan ook, dat was heel moeilijk.
1: Hoe kan het zo zijn dat jij gewoon legaal ergens mag zitten met een bivakmuts? Ik zeg dit echt al jaren, er moet strenger worden gecontroleerd wat dit soort mensen bij hun op zak hebben. Het is te idioot voor woorden.
0: Maar vraag je dan niet of hoe ze met vuurwerk binnenkomen?
1: Ja, maar dan denk ik toch, hoe kan het? Je weet het, dat het daar altijd chaos is. Hoe kan het zo zijn dat daar niet strenger op wordt gehandhaafd? Ik snap dat gewoon niet.
0: Kijk, wat ik ervan vind, dat ga ik zo meteen zeggen. Want ik heb hier wel een mening over, want er zijn wel bepaalde dingen in de media. En ik zat ook in ESPN te kijken, bepaalde dingen. Daar vind ik wel echt wat van, maar ik ga zo meteen zeggen wat ik daarvan vind.
1: Want jij bent een echte Feyenoord supporter.
0: Ja. Maar Ridda, even, wat is nou een oplossing? Wat is een realistische oplossing?
2: Kijk, er is al heel vaak door de KNVB een boete opgelegd voor deze supporters en heel veel andere straffen, maar je ziet dat dit gewoon niet werkt. Dus ik zag gisteren wat voorbij komen van Michiel Kramer, die zei ze moeten gewoon een puntenaftrek krijgen en dan gaan ze het pas echt leren.
0: Ja, maar jongens, dat kan toch niet?
2: Ja, ik vind dat als dit vaker gebeurt, dat ze gewoon moeten kijken naar puntenaftrek.
0: Maar waar ligt dan de grens? Is de grens vuurwerk? Is de grens andere supporters letsel? Is de grens... Wat is dan de grens met puntenaftrek verhaal? Want ga ik toch alweer mijn mening geven, dan krijg je het alweer. Kijk, nee, weet je wat? Hij komt zo meteen wel. Hij komt zo meteen wel. Ik wil eerst gewoon weten, als jij zit te luisteren, want jouw mening vinden wij het allerbelangrijkste. Vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden. Moet dit kunnen of moet dit keihard gestraft worden? En zo ja, wat moet er dan mee gebeuren? Ridda, vertel.
2: Nog heel snel. Ik vind vuurwerk per se op, weet je, zo'n Europese avond, vind ik niet per se een slecht idee. Weet je, als het gewoon goed gecontroleerd wordt en goed gebruikt wordt, vind ik het niet per se heel slecht. Maar zodra je andere mensen... schade gaat toerichten of dat het gevaarlijk is, kijk, dan moet het gewoon hard aangepakt worden. Dat is mijn mening.
0: Ja, en we willen jouw mening ook weten. Vuurwerk, moet dat kunnen bij voetbalwedstrijden of moet dit keihard gestraft worden? Ridda, dankjewel, man.
2: Yo.

0: is een slechte week om Feyenoorder te zijn. Geertruida, ooit onze aanvoerder, die speelt bij PSV. Hem in een ander shirt zien, vond ik heel gek. Wat ook een beetje gek was, is dat de vuurwerk er afgestoken en op familievakken werd geschoten. En dat het ook bij onze keeper terecht kwam. Ja, dat was ook best wel ernstig.
1: Noordin en Web.
0: Maar oké, het gaat het hele weekend erover. Ja, uitsupporters, vuurwerk, kan het nog allemaal wel met voetbal als het zoveel ellende brengt? Ik ga mijn mening hierover dadelijk geven, want ik heb daar een hele stevige mening over. Ik wil daar echt wel even iets over zeggen. En dat heeft Rick ook gedaan. Hij laat van zich weten in de NPO Luisterapp. Dank je wel voor jouw bericht, Rick.
2: Vuurwerk bij voetbal? Nee, dat moet gewoon zwaar gestraft worden. Dat is geen voetbal meer. Dan kun je beter gewoon met oud en nieuw met z'n allen vuurwerk afsteken. Dan heb je vuurwerk. Maar met voetbal wordt er gewoon bolletje getrapt en lol gemaakt. Maar geen vuurwerk op het veld en bij de supporters. Geen voetbal. Nee.
0: Ja, Amina die zegt een beetje vuurwerk voor de sfeer, snap ik. Maar vuurwerk naar het veld gooien, het is gewoon echt achterlijk. Daar mogen ze wat mij betreft keihard voor gestraft worden.
3: Jessine zegt hier, verstop je gezicht onder een doek en gooit vuurwerk naar mensen. Dan weet je zelf ook dat je fout zit. Gewoon een stadionverbod en vervolgen.
0: Ja, en Samantha zegt, waarom zou Feyenoord punten hiervoor moeten inleveren voor iets waar een paar individuen dit doen? Pak dan gewoon de daders en niet de hele club.
3: Wat vind jij hiervan?
0: Laten we gewoon echt even beginnen. Ik het dan net hoorde dat de andere supporters zijn met oogletsel, oorschade. Ja, ja, dat mag gewoon ten alle tijden niet gebeuren bij een voetbalwedstrijd. Dus ik vind vuurwerk naar vakken gooien waar bijvoorbeeld ook kinderen en zo zitten. Dat vind ik gewoon te ver gaan. Maar ik vind het niet zo heel erg.
3: Pardon?
0: Als er überhaupt vuurwerk wordt afgestoken. Ik ga je heel eerlijk zeggen.
3: Vuurwerk is toch verboden?
0: Ja, dat is inderdaad verboden. Net als dat.
3: Daar begint het.
0: Net als dat heel veel dingen verboden zijn die we allemaal doen met elkaar. we kunnen de heilige bogen spelen. Maar dat is wel even iets. Vuurwerk op zich, die sfeeracties, dat noemen ze volgens mij pyro's, pyro's. Dat vind ik altijd gewoon teringdik. Dat zorgt gewoon voor een extra dingetje. Je weet dat het niet mag. En dat gebeurt dan. En dat is dan even peper in je reet bij die gasten erin. Alleen, dat het op een gegeven moment naar andere vakken gaat, dat vind ik niet kunnen.
3: Ja.
0: Dat moet gewoon niet. En daar valt gewoon geen excuus. Daar moeten inderdaad gewoon.
3: Wat voor straf zou jij geven?
0: Weet je wat het is? Wat kan je voor straf geven? Want ze hebben gewoon gezichtsbedekking op. En dan,
3: ik zeg geen wedstrijden meer. Consequenties.
0: Ja, maar dan heb je dus wel dat je, omdat er een paar mensen zich slecht gedragen.
3: Dan gebeurt het ook gewoon niet meer.
0: Ja, maar dan gedragen er een paar mensen zich slecht en dan mag er niemand meer. Ja,
3: maar kom dan even met een straf. Kom, er moet een straf komen. Wat zeg jij dan?
0: Ja, het klinkt heel misschien. Zie ik het probleem dan bij de verkeerde. Maar ik zou dan toch zijn stewards. Die controleren vaak.
3: Niet goed.
0: Nee, want dat zijn dan mensen die daar ook vaak voor een dagje werken. Of soms vrijwilligerswerk doen. En soms daar moeten staan omdat ze een paar uren in moeten halen. Om het even zo te zeggen. Ik denk gewoon als je wel zorgt dat het vuurwerk niet binnenkomt.
3: Ja.
0: Dan heb je het hele probleem in die zin al opgelost. En dan zou ik supportersgroepen die daar dan misschien onbekend staan bij uitwedstrijden, zou ik dan gewoon wat strenger controleren.
3: Ja.
0: Dat zou ik dan doen.
3: Oké, goede conclusie.
0: Maar ja, dat is weer met politie inzet en dingen. Ik snap dat dat allemaal veel lastiger is.
3: Hoe dan ook gaat er politie komen als dit soort dingen gebeuren, dus.
0: Ja.
3: Geen vuurwerk maar afsteken.
0: Geen bommetjes meer, jongens.

0: Kind of Music, move door je speakers hier op Phonics. En afgelopen weekend ben ik naar Lowlands geweest.
1: Ja, je was even weg.
0: Ja, ik vond het echt een van de leukste festivals waar ik in tijden ben geweest. Misschien wel ooit ben geweest.
1: Wat is er zo leuk aan Lowlands?
0: Het is mijn vierde jaar Lowlands. En ik had nooit verwacht dat ik het elke keer dan steeds leuker ging vinden.
1: Ja, want ik ben nog nooit geweest.
0: Nou, je hebt dus sowieso dat je daar om moet kamperen. Dat is wel het is verschrikkelijk en lachen tegelijk. Dus je kampeert daar. Iedereen heeft dezelfde vibe. Ja. Je hebt dan allemaal festivals, allemaal verschillende optredens. Dus er is een new wave, maar je kan ook een beetje booty bounce, ook weer house, techno en Major Lazer.
1: Oh.
0: En stel jij moet Major Lazer één advies geven voor een tune. Welke tune moet hij dan draaien volgens jou?
1: Het zijn tune natuurlijk Boumaier.
0: Ja, maar als hij een Nederlandse banger.
1: Oh, een Nederlandse banger.
0: Gewoon hip-hop dingen, noem één tune nu. 3, 2, 1. Wat zou jij hem adviseren?
1: Een Nederlandse banger. Weet ik veel, iets van André Hazes of zo?
0: Ah, André Hazes. Nou, hij heeft gekozen, waar ik het al vaak over heb gehad, voor een echte Hollandse beuker.
1: Oh.
0: De Rutger van Barneveld. Komt-ie. Dit was tijdens Major Lazer.
1: Nee.
0: Ja.
1: Echt?
0: En dat deed me eraan denken. Weet je nog dat ik tegen jou zei, ja, zelfs op festivals, op dingen, zijn die Hollandse beukers helemaal
1: Major het ding. Lazer.
0: Dus zelfs Major Lazer heeft gewoon deze plaat gedraaid.
1: Oh, gek.
0: En wij hebben natuurlijk een Hollandse banger die we aan het maken zijn.
1: Ja.
0: Ik heb contact gehad met de producer. De bedoeling is dat we hem donderdag helemaal kunnen laten horen.
1: Oh my god.
0: Gaandeweg deze week mag ik wel kortere stukjes laten horen. Dus morgen kan ik hopelijk een stukje van onze Hollandse banger laten horen. Die ik samen met jouw inspiratie gemaakt heb.
1: Je bent zelfs helemaal hees, joh.
0: Ja, papi.

0: dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp ontzettend belangrijk is. Je moet namelijk een team gaan kiezen. Team Nordin of Team Wef. Wie kies jij? Wef, korte pitch. Waarom moeten mensen in jouw team?
1: Jullie moeten in mijn team komen omdat ik nooit win. En dat is hartstikke zielig voor mij. Ik wil niet de week zo beginnen. En ik denk jij ook niet. Misschien ben jij wel mijn redder in nood. En kan je Team Wef in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, en ik wil gewoon dat jij mijn team komt versterken. Team Nordin, een team wat altijd voor de winst gaat. Wat statistisch gezien veel vaker wint. Dus als je alleen op Team Nordin reageert, ja, dan ben je al gewoon de winnaarsmentaliteit.
1: Wauw, winnaarsmentaliteit. Nu doe je alsof ik dat niet heb. Ik win gewoon niet. Daar kan ik gewoon niet heel veel aan doen.
3: Nou, lijkt me een makkelijke keus. Maar ja, laat even de NPO luisteren en weten wie van ons twee jij kiest. Is dat Nordin of is

0: Mijn kennisquiz van 5 vragen. Mijn team zit vol, maar Team WEF kan echt nog wat steun gebruiken. Reageer Team WEF in de NPO Luisterapp als jij WEF kan helpen. Met...
1: Huh? Hebben we een tentamen?
0: Met zometeen de middagtentamen.

0: Eerste vraag, middagtentamen. Let's go!
1: Yes. Hoeveelste is Max Verstappen geëindigd op Zandvoort?
0: Laatste.
1: Bert was eerder.
2: Ik was eerder.
0: Ja, jij mag altijd geven. 5, 4,
2: laatste.
1: Ja, nou eigenlijk wel. Did not finish.
3: Huh? Heb een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Kennisjes van 5 vragen waarin Wef mijn antwoord heeft verstolen. Maar ja, dan moet ik gewoon mijn bek houden. Dat zijn de regels. 1-0 voor Wef op dit moment. En we hebben vandaag quizmaster Jens.
1: Zeker.
0: Heb je er zin in vandaag?
1: Ja, enorm.
0: Ja?
1: Ik ben benieuwd wat jullie ervan kunnen bakken.
0: Ja, dat komt helemaal goed. In mijn team zit, daar kom ik zo meteen op. Wie er in het team bent, eerst eventjes de regels doornemen. Ja,
2: de
0: want
2: regels.
0: Je ziet het, 3 jaar lang speel ik dit al, maar toch, in mijn enthousiasme kan ik het verkeerd doen. De regels zijn als volgt. 5 vragen. Degene die als eerste is, mag als eerste antwoord geven. Is het fout, is het andere team aan de beurt. En heeft die het fout, dan komen de taken van de hulplijnen. De hulplijnen mogen vervolgens het antwoord geven bij het horen van hun naam. En degene die de meeste vragen heeft, die wint. Staat het gelijk aan het eind, hebben we een bonusvraag. Dus, mijn team vandaag. Rick, laat je horen! Ja, we laten ons niet afschrikken van die 1-0 achterstand, toch?
6: Tuurlijk niet, kom maar op.
2: In mijn team zit Veetje, hallo.
7: Hey, go power.
2: Woe!
0: Nou, de regels zijn duidelijk, Jens. Dan gaan we maar gewoon beginnen, hè?
1: Zeker.
5: Het middagtentamen.
1: Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
0: Noordin? Haarlem.
1: Correct. Welk duo bracht afgelopen vrijdag het album App en Vloed uit?
0: Noordin?
1: Nou ja.
0: Oh, zo. Siggy en Dins.
1: Correct. Hoe heet een groep vissen?
0: Noordin. School.
2: Ik zei Wef. Correct. Je hoort mij niet, Jens. Je oren zijn dicht.
0: Nou, hoorde jou net wel toen je eerder
2: nee,
0: was.
2: Helemaal niet.
1: Deze kan je hebben. Waar zet je een schilderdoek op als je
0: Noordin.
1: Gaat...
0: Noordin. Ezel.
1: Correct. Ja.
0: Ja.
2: Alweer als je zegt dat is wat jij bent. Dat slaat echt al je tanden eruit.
0: Ik was niet zo snel, maar dat is inderdaad wel hetzelfde IQ wat jij hebt. Even voor de vorm, quizmaster, hoeveel is het nou geworden?
2: 4-1. Wat zeg jij? Ik had toch 1 vraag goed?
1: Ja, correct. De eerste. Ja.
2: Ik zie nu al dat Jens partijdig is, dus ik wil morgen een andere quizmaster.
0: Nee, Jens voelt een beetje heel veel druk van jou. Dat is het, hè, Jens? Je voelt een beetje een hele intimiderende vrouw dit, als je er nog niet zo goed kent. Maar dat komt later wel.
2: Whatever.
0: Nou, ik spreek je morgen, Rick.
6: Ja, helemaal goed. Prima.
0: En een van ons die heeft trouwens naakt voor een raam gestaan. Wie dat is, dat moet je zo raden.
6: Oké.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat dacht

Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je ze voor je? Die Cadiz Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halal.

De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Cambuur gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en richting Cambuur-fans gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak, waar ook veel kinderen zaten. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. En daarover is ook onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Ze vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief gestaakt had moeten worden. Afrotros zet ook voor 2027 een dikke streep door het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt het Songfestival politiek geworden, nu Israël gewoon mee mag doen. Je hoort de directeur.
1: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
0: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog niet duidelijk. Afrotros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. En er wordt nog een boel nagepraat over het optreden van superster Zara Larsson op het Belgische festival Pukkelpop. Want ze kon haar lach met geen mogelijkheid inhouden dit weekend, omdat het publiek massaal een dolfijn nadeed. Ze werden zeg maar opgetild met hun benen hoog de lucht in, net zoals Zara altijd zelf doet als ze Midnight Sun live doet. En daardoor klonk het liedje zo.

Het heeft allemaal te maken met memes die 2 jaar geleden verschenen, met daarin regenbogen en dolfijnen op de muziek van Zara Larsson. Daarna maakte de zangeres zelf ook memes waarin ze dolfijnen nadeed. En nu was het dus payback time voor haar fans. Het weer, het is droog en vrij zonnig. In het noorden wat stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog en vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Amy Grayson is hier.

En een aantal politieagenten heeft geluk gehad door een actie van een van ons. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: En een aantal politieagenten die hebben geluk gehad door een actie van ons. Het is een keertje anders.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor het ene spel waar jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is ook hoe dit is.
2: En onze producer Jens heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt en wie niet. Dus Jens, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, ik stond naakt voor het raam bij een politiebureau. Ja, ik vond dit is zo'n actie voor jullie allebei. Dus, nee, Noordin.
4: Ja.
3: Waarom was je bij het politiebureau?
4: Ja, ik had een challenge verloren.
3: Wat voor challenge?
4: Ja,
0: je mag maar één vraag stellen, Jens. Ja, daarom. Ja.
3: Ewef, waarom was je dan bij het raam?
2: Ik moest de gordijnen open doen.
0: Ja. Oké. Ik stond naakt voor het raam bij een politiebureau. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister hebben. Laat ook vooral even weten bij wie je de... Nou, dat vraag ik eigenlijk al aan je. Maar waarom je denkt bij wie het hoort. Dus, ik stond naakt voor het raam bij een politiebureau. Bij wie hoort dat, denk je? En waarom? Laat het weten.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik stond naakt voor het raam van een politiebureau. Bij wie hoort dit verhaal? Bij mij of bij Wef?
2: Sarah die zegt Noordin 100%. Wie gaat er nou naakt voor een politiebureau staan, broer?
1: Ja, en Mirjam die zegt... Mirjam, je hebt me helemaal veranderd. Sorry, dat is van een meme. Ik had altijd, als ik die naam hoor, moet dan...
2: Mirjam,
1: je hebt me helemaal veranderd. Noordin die heeft dit gedaan. Ik voel het. Het zit in hem, die challenge.
2: Sumia die zegt, Noordin, ik zie hem dit eerlijk gezegd wel doen. En vooral dat stukje voor het raam maakt het verdacht.
1: Younes die zegt, Wef, ik voel het aan mijn thee.
0: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, dit is echt insane. Afgelopen weekend had ik een suite geboekt voor mijn allerbeste vriendin. Die was jarig, dus het was een verrassing. Maar ja, wij hadden echt best wel haast. Ik had zoiets van, oké, ik moet snel, we moeten klaarmaken, we moeten naar een feest. Dus ja, ik ga naar huis, of althans, we gaan naar de suite in de avond. Ik heb het super, helemaal naar mijn zin gehad. Ik word wakker in de ochtend. En ja, ik slaap altijd naakt. Het is mijn allerbeste vriendin, hè. Ik word wakker, ik doe dat gordijn open. Ik zie ineens, ik denk, hé, wat is het nou? Dit is gewoon, het politiebureau staat voor ons. Maar echt, ze kunnen gewoon naar binnen kijken met camera en al.
1: Letterlijk naar binnen kijken.
2: Ja, dus ik zag een agent ook al buiten even een peukje roken. Ik dacht, heeft hij mij gezien? Ja of nee? In ieder geval, ja, dan dus stond ik even naakt voor het politiebureau.
1: Even voor het raam.
2: Ja.
1: Even naakt voor het
2: even
1: raam.
2: Even wat anders.
1: Kan echt alleen jou gebeuren.
2: Ja, echt.
4: Wat zeg je, mijn man?

0: stuurt TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn. Ja.
2: Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Noorden en West.
6: Jonna Fraser, zometeen door je speaker.

0: En sinds Joost is weggekikt van het Eurovisie Songfestival 2 jaar geleden, doen wij niet meer mee.
1: Noordin
2: en Wes. Nou, vandaag maakte AfroTros het bekend. Ze zeiden namelijk in een statement: AfroTros neemt in 2027 niet deel aan het Eurovisie Songfestival, omdat dit evenement niet langer neutraal is. Nu een van de deelnemende landen nog steeds een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Ja. Ik vind dit wel insane dat het zo lang heeft moeten duren. Maar toch ergens wel fijn dat ze nu eigenlijk eindelijk gehoor geven.
0: Ik ben gewoon blij dat ze stand vasthouden. Ze hebben hier vorig jaar natuurlijk hebben ze dat statement gedaan. En ik snap wel wat je zegt van bizar dat het zo lang moet duren. Maar ik vind ook gewoon goed. Hey, het jaar erop, weet je. Je hoort weinig over Palestina. Je hoort weinig over de genocide. Je hoort weinig wat er gebeurt. En zij, ik vind hun wel gewoon, want geloof me ook maar gewoon, op elk niveau worden politieke spellen gespeeld, worden invloeden, noem het allemaal maar op, dat zij dit doen en hun rug recht houden. Ik ben daar gewoon trots op. Zeg ik je gewoon eerlijk. Want er zijn heel veel dingen die wij in Nederland doen waar ik absoluut niet trots op ben.
2: Ja.
0: Wat daarmee te maken heeft. Echt niet trots.
2: Ja.
0: Maar hier kan ik toch wel zeggen dat ik blij ben dat mijn land zegt, even stap hieruit.
2: Ja, ik ben echt benieuwd naar de toekomst van Eurovisie Songfestival. Of dat ze misschien zelf eventjes gaan inzien van, oké, volgens mij gaat het niet zo goed met wat we doen. Maar ja, of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is de vraag.
0: Ik merk wel dat ik dan denk van, dit vind ik wel goed dat dit gebeurt.
2: Ja, ik vraag me dan wel af van, misschien zijn er toch wel mensen die heel graag alsnog zelf willen meedoen.
0: Ja, had jij, zeg je van, joh, het moet gewoon muziek blijven en politieke dingen die moeten daar los van staan.
2: Vind ik van niet. Nee, dat vind ik echt heel erg lastig. Want uiteindelijk ben jij een soort van, in dat geval met Eurovisie ben je een soort van voorbeeldfunctie. En dan ben je een soort van onder het tapijt aan het vegen.
0: Dus jij vindt het wel een logische keuze. Je vindt het een logische keuze van AfroTros.
2: Ja, maar ik ben heel erg benieuwd naar jou. Als jij de keuze had gekregen om wel of niet mee te doen met het Eurosong Festival, wat zou jij dan hebben gedaan? Laat het even weten in de NPO Luisteraar.

0: Goedemiddag Nordin en Web. Ja, ik vind het heel goed dat ze niet gaan meedoen. Want het zijn zo'n stelletje hypocrisen hier in de westerse wereld. Als Rusland iets doet, zijn ze meteen uitgesloten. Als Israël iets doet, wordt getolereerd en alle kanten aan de andere kant gekeken. Dus zolang dat Israël meedoet, vind ik dat ze echt gewoon niet mogen meedoen.
1: Aldus Diallo.
2: En ja, we vragen aan jou. Yo, stel je had de keuze om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. Zou je dat dan doen? Waarom wel, waarom niet? En er zijn veel reacties binnengekomen, hè Bef?
3: Ja, klopt inderdaad. Joey die zegt, lief zou ik zeggen, is muziek. Laat politiek aan politiek over. Helaas kan dat niet meer. Waar stopt het? Songfestival zal nooit meer zo vrij zijn als dat het was. En dat vind ik echt zo fucking jammer.
2: Ja, Snorf die zegt, zoals het hoort, Rusland wordt overal eruit gegooid, maar Israël mag wel met alles meedoen.
3: Jasmina die zegt, ik snap de keuze van Avrotros wel. Als je als omroep het gevoel hebt dat het festival niet meer neutraal is, moet je ook achter de beslissing kunnen staan. Maar ik vind het wel jammer, want voor veel mensen is Eurovision juist een momentje om samen muziek te vieren.
2: Ja, en ik vraag me ook nog steeds af, wat is daar nou precies gebeurd rondom Joost? En
3: dat
2: gaan we,
3: Joost, dat ja,
2: maar dat gaan we waarschijnlijk niet weten.
3: Ja.
2: Want wat is daar gebeurd? Want één ding is wel heel duidelijk, hij zou hem dat jaar gewoon winnen.
3: Ja, ja
2: dat,
3: zeker
2: dat,
3: weten.
2: Dat weet ik gewoon zeker. Hij zou hem gewoon pakken. En er zijn daar toch... Ja, dat was zo'n...
3: Ja, het was echt zo raar.
2: Een slaande beweging.
3: Ja, dat hij iemand sloeg. Van, ja, waarom zou hij iemand slaan?
2: Ja, voor mijn gevoel... zijn daar dingen gewoon gebeurd die niet oké zijn. Maar ja, ik ben benieuwd of we het ooit te horen gaan komen.
3: Ja, ik ook. Ik hoop ergens misschien zo in een podcast opeens.
2: Ik hoop op een docu'tje. En ja, Youssef die zegt toch, ik ben eigenlijk een beetje verdeeld. Ik snap waarom mensen niet willen deelnemen. Maar ik vind het ook jammer, superveel artiesten die er heel graag bij willen staan, die dan nu niet de kans krijgen.
3: Je kan de kans krijgen, maar dan op een eerlijke manier. En niet zoals we het doen. Klaar?

0: Kevin Fisherman door je speakers hier op Phonix. En vanavond ga ik een nieuwe tatoeage zetten.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Je ziet er al een beetje uit als een kleurplaat. Je dacht, er moet toch nog wat op.
0: Ja, vind jij mij eruit zien als een kleurplaatje?
1: Een beetje wel, maar je hebt nog wel plek over, hoor.
0: Ja, vind jij dat ik te veel tatoeages heb of niet?
1: Nee, want nu is het raar. Nu heb je een hele grote gedeelte op je arm over.
0: Juist. Ik heb dus mijn linkerarm, dus mijn sleeve is helemaal af. En rechts heb ik dus alleen de onderarm af.
1: Ja.
0: En ik wil uiteindelijk wel mijn borst en mijn armen gewoon nu helemaal gaan volknetteren.
1: Moet die chest wel even iets groter.
0: Ja, dus daarom beginnen we met de armen inderdaad. En ik heb jou hulp nodig, want ik heb nog geen idee wat ik vanavond ga zetten. Dus we spreken zo meteen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je morgen of woensdag een vlucht pakt vanaf Schiphol, dan sta je waarschijnlijk wat langer te wachten bij de bagagecheck. Beveiligers op de luchthaven gaan het werk daar een paar keer een kwartier stil liggen. Beveiligers op Schiphol zeggen dat de werkdruk extreem hoog is en hebben vorige week tegen hun werkgevers gezegd dat er nu echt iets moet veranderen. Dat is niet gebeurd en dus leggen ze af en toe het werk neer de komende dagen. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg de schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur gered. Er wordt met helikopters nog gezocht naar de vermisten. Sommige Utrechters kunnen nog steeds hun huis niet in na de grote explosie in het centrum van de stad begin dit jaar. Dat komt omdat hun huis nog niet hersteld is of door gedoe met de verzekering. Maria vertelt dat het herstellen van haar huis nu pas op gang is gekomen na een boel gesprekken met haar verzekeraar.
1: Er was nog even gedoe met de verzekering. Tussen monumenten, er liggen oude pannen op, nieuwe mogen niet. Welke pan is nou beschadigd door de explosie? Of welke was al beschadigd? Achterstallig onderhoud.
0: Ja, Maria hoopt voor de kerst haar huis weer in te kunnen. En waterpoloers uit 13 landen kwamen naar Ter Apel.
2: Hallo everyone.
3: Bonjour tout le monde.
2: Madame, pozdrav svima.
3: Schmeipaal. Hallo alle, welkom in Ter Apel.
0: Ja, daar werd het grootste waterpolo-toernooi van Europa georganiseerd. 140 teams met 1500 spelers deden eraan mee. En die kwamen niet alleen voor de potjes, ook voor...

0: werd gespeeld, werd ook gekampeerd. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. En vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden.
1: Rihanna, zometeen door je speakers naar KM in Italië.

0: En bijna 10 jaar geleden heb ik voor het allereerst ooit een tatoeage gezet.
1: Was dat die op je bil?
0: Ja, die bijna niemand gaat zien. Ik was op vakantie in Thailand en ik was met mijn beste vriend. En ik had het idee om een tatoeage te zetten. Een beetje hangoverstijl op mijn bil. Waarom? Ik durfde niet dat mijn moeder de tatoeage zou zien.
1: Jeetje, dus dan ga je maar bij je op je billen bloot. Waar al je vrienden bij zijn en random
0: tatoeage. Ik was alleen met hem en hij heeft dus precies dezelfde op zijn
1: Wat hebben jullie op jullie bil?
0: Ja, het is een plek in Thailand. In het Thais staat er dus iets.
1: Wat dan? Misschien een pingpongstraat of zo?
0: Zoiets. Nee. Jezus, misschien kan ik het ooit wel een keertje delen op de socials, maar dan met mijn bil afgeknipt. Alleen ingezoomd.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Alleen ingezoomd op de tatoeage. Hé, maar vandaag ben ik heel veel tatoeages verder. Ik ben ook echt al heel veel geld kwijt aan tatoeages.
1: Ja, zoiets is echt duur, hè?
0: Ja, ik ben echt heel erg altijd gewoon aan het sparen om
1: een mooie tatoeage te zetten. Maar goed, je gaat er vandaag één zetten.
0: Ja, en ik weet dus nog niet wat. En dan hoor ik mensen zeggen, hoe weet je niet wat? Nou, kijk, je maakt een half jaar of een jaar van tevoren een afspraak. Dan plan je gewoon een dagsessie. Ik ga vanavond dus gewoon echt even rammen. En normaal droom ik er wel over of weet ik wel iets te verzinnen, maar ik weet het deze keer gewoon niet. Ik wil heel graag iets voor mijn kit zetten.
1: Oké.
0: Okay. Dus iets wat dat symboliseert.
1: Lastig.
0: En wat zou jij doen? Ik ben ook wel buiten mijn kids. Ik ben ook wel een beetje klaar met alles moet maar betekenis hebben. Ik wil gewoon dat het mooi is. Ik wil dat het af is. Ja. Mijn borst en mijn armen moeten gewoon ZSM. Moet het gewoon vol.
1: Ik denk oprecht echt dat je heel groot het Phoenix logo op je arm moet zetten. Je werkt hier nu al sinds dat je kind bent.
0: Ja.
1: Al zo lang.
0: Ja, ja.
1: En het betekent echt, je bent gaan vallen, je bent gaan opstaan hier.
0: Ja, zeker. Dat is wel waar, dat is wel waar.
1: Dus misschien echt super groot het Phoenix logo op je arm.
0: Ja, kom alsjeblieft met iets beters als je zit te luisteren. Alsjeblieft, kom met iets beters.
1: Ja, heb jij misschien een goed en leuk idee voor Noordin? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik denk niets beter dan een Phoenix logo. New music.
2: Nieuw op Phoenix. 14 featuring Elf, Topperig en Sancho. Ben binnen. Your city, your

0: Yeah, what do we do? What do we do?
1: Noorden en Wef.
0: Ik ga zo meteen een tatoeage zetten en ik heb gewoon nog geen idee wat ik moet gaan zetten.
2: Ja, ik vind het echt heel heftig dat jij een afspraak maakt, maar gewoon niet weet wat je gaat doen.
0: Ja.
2: Maar goed, we hebben de Phonics-fam die je misschien een handje kan helpen. En Heffer die zegt, nou, je had het laatst over meer met je afkomst. Dus iets van Indonesië of anders met namen en de geboortedatum van je kids.
0: Ja, vind ik mooi. Ik vind dat iets met mijn kids wel mooi. Ik vind een geboortedatum wel een beetje cliché.
2: Ja, vind ik ook.
0: Iemand reageerde bij mij. Ja, jij lijkt me wel een type voor rozen en wolken en een klok. En toen dacht ik wel echt kanus, man. Echt, het is gewoon precies die cliché dingen.
2: Ja, want je hebt dat niet als je naar je armen kijkt.
0: Nee, ik heb hier
2: heel
0: wel
2: veel natuurdingen. Maar je hebt wel veel natuur en zo, hè?
0: Ja.
2: Dus misschien iets daarmee of zo om dat af te maken. Ik zie heel veel natuur. Lijkt net een soort van schilderij of zo.
0: Het is wel vet, hè? Met tatoeages
2: zijn wel. Het is wel mooi. Ze zijn heel mooi gezet.
0: Ik ben er wel echt blij mee en ik wil dus nu ook gewoon lekker door gaan pakken.
2: Nou, Lindsay die zegt een leeuw met welpjes.
0: Nou, vind ik ook
2: dat
0: mooi.
2: Dat soort natuurding.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Dat zie je wel vaker. Noor die zegt, ja, soms moet je gewoon een beetje living on the edge. Nou, nee, of ja, nee, snap je, YOLO. Nee.
2: Nou, zal wel. Daphne die zegt de leuke, je sterrenbeeld. Oh, ja. De coördinaten met de plaatsen waar je kinderen geboren zijn.
0: Ja, die coördinaten
2: zijn.
0: Vind ik dat nog wel leuk.
2: Ja?
0: Ja.
2: Hmm. Maar die zegt, laat je kinderen zelf kiezen.
0: Ja. Ja, ik dacht misschien ook wel lachen om gewoon een keer gewoon een tekening voor hun te doen.
2: Ja, wou ik ook een keer ooit doen. Ik wou ooit een smiley op mijn arm. Ik wou dat Dory dat ging tekenen, maar toen dacht ik, nou laat maar.
0: Ja.
2: Sammy zegt levensgrote Kuip.
0: Oh, dat is de Kuip. Ja, ik heb nog niks van Feyenoord.
2: Ja.
0: Misschien met een beetje vuurwerk erbij.
2: Jeetje, weet je nou al wat je gaat zetten?
0: Nee,
2: ga je iets erover posten straks? Dan kunnen we het beter
0: ik knal het vanavond wel online.
2: Oké, leuk. Dan gaan we kijken.

0: Roffa, bitch! Ja, dit helpt je gewoon die maandag door. DJ Roffa, bitch!
1: Lekker zeg.
0: Dus als je nog wilde weten wie het was.
1: Het was DJ Roffa.
0: Bitch! En zometeen is trouwens weer tijd voor Wes Wilde Weetjes. Ze heeft

0: Wilde Weetjes.
1: En krijg je meer vitamine D van je anuszonne? Dat gaan we deze week onderzoeken samen met jou in Webs Wilde Weetjes. Jullie gaan niet geloven dat ik echt al een paar maanden dit aan het pitchen ben. En het komt maar gewoon niet door. En ik dacht, weet je wat? Luister, het boeit me niet. Vandaag gaan we het gewoon doen. Noorden wist hier helemaal niets van. Ik denk oprecht echt dat dit waar is. Ze noemen het dus butthole sunning. En dat betekent letterlijk dus je kont in de zon leggen. Mensen beweren dus dat je meer energie kan krijgen, meer testosteron en dus vitamine D. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs. Dus ik dacht, waarom gaan we het niet zelf uittesten? Denk je dat dit zou kunnen werken, Noordin?
2: Ik denk het.
1: Je denkt dat het zou kunnen werken. Dat je misschien meer energie gaat voelen. Meer in je mannelijke energie. Want ja, ik denk dat het wel een man moet gaan gebruiken om dit te testen.
2: Hoezo denk... een man? Jij gaat zelf maar lekker met je blote reet in de zon liggen. En dan kan je zeggen waarover het beter wordt. Aangezien je toch naast mannen, staat.
1: Ik zie dat veel mannen dit doen. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Denk jij dat je vitamine D zou kunnen krijgen door je anus in de zon te leggen? Laat het even weten in de NPLS.
2: Dus het is daadwerkelijk vitamine D, geen vitamine dik.
1: Echt vitamine D. En dat hebben we nodig. Hallo, straks herfst, winter.
2: Oh ja.
1: Hebben we allemaal een vitamine D tekort. Misschien gaat dit kleine beetje helpen, letterlijk. Nou, laat het even weten in de NPO Luister.

0: Throat Baby hoor je door je speakers hier op Vonic. Ja, ik vind altijd, hadden we het laatst over dat sommige mensen dan, die worden dan boos op ons. Van ja, wat voor dingen bespreken jullie? De luisteren kinderen. Maar ondertussen is dit echt het goorste nummer wat er is.
1: Waar.
2: West Wilde Weetjes.
0: Maar wat ook lekker goor is.
1: Ja, of je misschien vitamine D via je anus kan krijgen. Want er is een hele hype gaande. Ik heb het vaker voorbij zien komen. Je ziet ook al gewoon dat de mannen in Amerika dit doen. En ik heb zoiets van, wij moeten dit gaan uitzoeken. Kan je vitamine D krijgen door je anus naar de zon toe te richten? En de vraag is eigenlijk aan jou of jij denkt dat het zou kunnen zijn. En Shira die zegt, het moet ochtendzon zijn. En je moet oppassen, want je anus kan ook zo verbranden. Ik heb dit weetje van een collega die veel meer van dit soort informatie heeft. Oké.
0: Ja, Amine, die zegt, als je huid vitamine D kan aanmaken, waarom zou je kont dat ineens het geheime shortcut zijn? Klinkt meer als een smoes om in de zon te liggen.
1: Jesse die zegt, misschien werkt het wel, maar ik ga echt niet met mijn billen naar de zon toe voor een experiment. Er zijn grenzen.
0: Ja, er zijn grenzen, Wef.
1: Ja, maar die grenzen zijn erop gebroken te worden. Hey, Sophie die zegt, ik denk dat mensen vooral energie krijgen omdat ze eindelijk eens buiten komen. Die kont heeft er weinig mee te maken.
0: Johan die zegt, ik vraag me vooral af hoe iemand daar is achtergekomen. Is het een guy die in doggystel zat richting de zon en ineens energie had erna?
1: Kijk, ik weet dat je dit best wel lastig vindt, maar jij als man zijn, Noordin, moet dit voor ons gaan testen. En hoe je het gaat testen, dat ga ik je morgen vertellen nadat ik je weet wat Noordin nou uiteindelijk heeft gedaan.
0: Ja, ik weet niet of ik me hier wel comfortabel bij voel.
1: Ja, dan heb je echt pech, want dit is voor de wetenschap. Zo werkt het nou eenmaal.
0: Dit zinnetje ga ik onthouden. Weet, je hebt mijn hele vieze setup gegooid. En dat is voor nu prima. Maar weet, dit ga ik onthouden. En dit zal, kijk maar aan, tegen.
1: Jij hebt mijn haar ooit geknipt en het is nog steeds zo kort als toen je het had geknipt.
0: Dit, hier ga je spijt van krijgen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanja, Tetuan en Nadu. Tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city.

0: @phoenix.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Blozend goudbruin met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz heb je halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, de blok door je speakers met muziek zometeen van Distinct en NASA Business. Eerst Lassa Issi.

naar de blok. En ja, je hoort het al, in plaats van Naomi, gezellig met je oompie Joost. Ik zit er weer helemaal klaar voor om jou sowieso te gaan voorzien van al die tracks. Maar ik wil je toch nog even een verhaal. Ik wil even een verhaaltje met je delen. Want ik was laatst bij de kapperzaak. En je weet hoe het gaat daar bij de kapperzaak. Altijd veel geouwehoer, veel geklets, veel. Ja, misschien moet ik het beter niet zeggen, maar het zijn af en toe net dames. Misschien maak je mensen hier boos mee, maar dat is niet de bedoeling. In ieder geval, we waren daar aan het kletsen en ik kwam daar iemand tegen. Een oude bekende van via via, je weet hoe die dingen gaan. Nou, kletsen en op een gegeven moment zei die tegen mij van... Ja, maar jouw werk is niet zo zwaar, toch? Je werkt bij Phonix. Toen dacht ik bij mezelf van, ja broski, je moet eens weten man. Ik doe nog veel meer dan alleen Phonix, maar... In ieder geval, hele discussie, praten, klaar. Ik heb mijn haren geknipt en ik ben toen later weggegaan. Maar ik was wel aan het denken gezet, want ik ging toen denken van... Stel je voor, ik was geen radio-dj geworden... of ik was geen filmpjes gaan maken online. Wat had ik dan gedaan? En toen gingen gelijk een paar scenario's in mijn hoofd voorbij. Misschien een manager van een bouwmarkt, want ik werkte vroeger bij de Gamma. Misschien had ik wel een kraampje op de markt, want daar stond ik ook. Misschien was ik wel drugsdealer geworden. Dan wil ik niet zeggen dat ik dat ook heb gedaan, maar je weet het niet. Ik kan het eerlijk gezegd niet 1, 2, 3 zeggen. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit bij jou ook zo is. Stel je voor, je zou niet doen wat jij nu aan het doen bent. He, dus bijvoorbeeld Piet, de pizzabezorger, zou geen pizzabezorger zijn. Wat zou Piet dan op dit moment aan het doen zijn? Deel het met me. In de NPO luister heb ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Dus ja, stel je voor, je doet niet wat je nu doet. Wat was je dan geweest? Was je dan een zanger geweest? Was je misschien een vrachtwagenchauffeur geweest? Was je misschien een plastisch chirurg geweest? Ik weet het niet. Deel het helemaal gratis in die NPO luister app. Yes, right here.

KM Bare Minimum. En je luistert nog steeds naar The Block. Je bent on The Block vandaag met je oom Pius. En ik vroeg je net eigenlijk iets waar ik me de afgelopen dagen, waar ik steeds vaker over aan het nadenken ben. Want ik had een gesprek met een vriend in de kapperzaak. En ja, en op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, ja, stel je voor, ik zou niet het werk doen wat ik nu doe. Wat zou ik dan doen met mijn leven? Was ik misschien een, weet ik veel, een leraar geworden? Zou ik op de markt gaan werken? Nou, ik weet het eerlijk gezegd oprecht niet. Nou, diezelfde vraag die stelde ik ook aan jou. Wat zou jij dus doen op het moment dat je niet nu doet wat je aan het doen bent? Ik kreeg berichtjes binnen van Kevin die zegt, ik ben nu accountant. Eigenlijk zou ik een bar willen beginnen. Dat is de droom. Oké, Kevin. Je bent al goed met cijfers? Wat houdt je tegen? Dat is die vraag. Dialo, die zegt, goedenavond Jozef. Momenteel werk ik op school als personeelondersteuner. Mocht ik dat niet hebben, dan was ik toch vrachtwagenchauffeur of taxichauffeur geworden. Ja, daar zat ik ook aan te denken, man. Ik zou ook wel een keer gewoon in een vrachtwagen willen zitten. Want ik zie vaak filmpjes voorbij komen op social media van vrachtwagenchauffeurs die dan hun cabine van binnen echt helemaal hebben gepimpt. Dus die hebben alles daar. Die hebben een koelkast, die hebben een PlayStation 5. Die zijn gewoon geregeld, zeg maar. Dus ja, ik zou ook wel zo op de weg willen zitten. Ja, Claire die zegt, wauw, ik ben al zoveel geweest. Kan van alles zijn. Ik was operatieassistente, psycholoog. Ik ben nu neuroloog. En ga een opleiding leefstijlgeneeskunde doen. Nu zou ik ook willen acteren in een film. Ja, Claire, gewoon doen. Gewoon doen, man. Wat houd je tegen? Weet je, ik zat ook laatst te denken van, moet ik niet gewoon gaan drugs dealen? Ja, ga ik ook gewoon doen, man. Ik ga gewoon kilo's, ik ga gewoon containers binnenhalen. Nee, is natuurlijk een geintje, maar ik snap je volledig, Claire. Ja, je bent al zoveel geweest. Wat, ja, acteren in een film, dat zou eventueel nog wel erbij kunnen komen, hoor. Ja, ik denk het wel. Nou, ik zie in ieder geval heel veel luisteraars die echt wel iets in gedachten hebben wat ze zouden doen als ze niet zouden doen wat ze nu aan het doen zijn. Oh, Wesley die zegt, hier werd niemand advocaat, dokter of tandarts. Oké. Jij was zeg maar, je had hoog gemikt. Je had hoog gemikt. En Claire die zegt ook nog, maar ik heb ook muziekbusiness gestudeerd. En de basisopleiding fotografie. Nou, Claire, nu moet je sowieso gaan acteren in een film. Echt waar. Dat moet je gewoon gaan doen. Katrekamp, die hoor je nu hier op.

Ja, en wat Frenna en ik gemeen hebben, is dat we allebei uit Den Haag komen en dat we trotse Haagenezen zijn. Ja, op veel dingen uit de stad ben ik zeker trots. Kijk maar naar de artiesten die we allemaal hebben gecreëerd. We hebben natuurlijk Moola B, Bart of Zo, Frenna, KM. Komen allemaal uit de mooiste stad achter de duinen. Maar ik wil van jou heel erg graag weten, wie is de beste rapper uit Den Haag? Ja, dat is toch wel een discussie altijd. King Size is ook iemand die zeker niet vergeten mag worden. Maar ja, wie moet ik draaien? Laat het me weten. Via de NPO Luisterapp, dat kan je zo meteen sturen. Jouw favoriete Haagse artiest die we dus moeten gaan draaien. Ja, we gaan nu ook een Haagse artiest draaien. Samen met een Amsterdamse artiest, ja. Die twee gaan gewoon samen, is geen enkel probleem. Henkie T en KM, dit is die R&B.

0: WKO en Jordan Knows met Shigege. En ik vroeg je net natuurlijk, hè? O.O. Den Haag, mooie stad, achter de duinen, met de beste rappers van het land. Tenminste, als je het aan mij vraagt dan, hè? En ik ben een beetje biased, dus je moet niet al te boos op me zijn. Maar mijn vraag aan jou is, we hebben natuurlijk superveel artiesten die komen uit Den Haag. Maar wie is nou echt jouw favoriet? Welke artiest zeg je van, ja man, deze staat nummer 1 gewoon als we het hebben over Aga Nation, als we het hebben over de 070, als we het hebben over Broodje Ruutje en dat soort dingen, echt Haagse dingen, dan is deze persoon dus op nummer 1. We gaan even kijken wat de NPO Luisterrap ervan vindt.
1: Yo, sowieso Mola B, je weet toch, hij is een van de beste in Den Haag hoor.
0: Ja, Rick.
1: Mula B is de beste.
0: Hey, kort en krachtig, hoor. Mula B is de beste. Klaar, meer wil ik niet horen. En daarnaast zie ik nog veel meer berichtjes die binnenkomen. Jasmina die zegt, draai AUB een track van Mula B. Jasmine zei ook nog, draai een track van Mula B. Ik heb daar zin in. En ik snap dat ook. Ik snap dat ook gewoon. En ik heb voor jou een speciale track van Mula B eigenlijk gekozen. Want deze man, deze track, is geniaal. Hoe je dit zo kan switchen en kan flippen en met zoveel landen wordplays kan spelen. Weet je al hè, over welke track ik het heb, denk je? Huh? Candy Keg. Kenia.

Girl Summer. Ja, die summer zit er bijna op, hè. Ja, PGS Jade Lauren. Maar goed, de zomer hier op de blok gaat voorlopig nog eventjes door met heerlijke tunes die eraan gaan komen. James Hype en Miggy De La Rosa, die hoor je straks met Ferrari. Maar eerst tijd voor ja, de man die eigenlijk net is geland in Mykonos. Of op Mykonos. Griekenland in ieder geval, daar is hij. En hij is daar niet alleen, hij is daar met Fresh. Wat zullen die mannen daar doen? Clipshoot? Schrijverskamp? Optredens? Ik weet het niet. Maar ik wens in ieder geval een hele hoop succes. En zoals ik de beelden mag geloven op de Instagram stories van Christian D, ziet het er daar mooi uit, man. Mooi weer? Ja, man. Ik zou er ook nu willen zijn. Daar zal het sowieso wel 30 degrees zijn. Net zoals de

gaan ze zo meteen wat beter leren kennen. En we gaan uiteraard ook genieten van heerlijke muziek van ze. Dus ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Gewoon hier blijven luisteren naar Phonics. Zometeen nog muziek van de Afro Bros. Maar eerst tijd voor Junior.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl.

0: Educated@phoenix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phoenix DJ's Norden en Bev hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten, maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je bent nog steeds on the block met zometeen muziek van Iron Star Tornado. Eerst tijd voor Mensa Serrano en Dope Boy. Dit is Ben met Serrano.

0: Tornado, die hoorde je hier bij Phonix. En ik vind het altijd tof om talenten in de studio te hebben. En vandaag ook weer hier on the block heb ik twee artiesten die afgelopen vrijdag een nieuwe track dropten, namelijk Honest. En ik heb hem al links en rechts voorbij zien en horen komen. Doorgestuurd gekregen van collega's. Mensen die zeiden van, je moet deze guys moet je gewoon checken. Je moet ze gaan beseffen. Nou, vandaag staan ze hier bij ons in de building. Give it up voor M-Boy en Mio.
1: Yes, yes.
0: We zijn er, man. Hoe is het, heren?
2: Ja, lekker, man.
0: Ja? Goed. Ja, yes. Rustige maandag gehad?
2: Ja, zeker.
0: Geen stress, geen...
2: Nee.
0: Gewoon chillings.
2: Het is geen school, toch? Dus.
0: Nee, dus dat... Hey, ik ben al lang blij dat ik niet meer naar school ga, man. Ik ben kapot blij. M-Boy, je bent al natuurlijk eventjes bezig.
1: Ja, man.
0: Je hebt pappenkoes gedropt, heerlijke dingen gedaan. Je krijgt ook shine. Mensen waarderen je ook. Topspul, pas de aux.
1: Yes, yes.
0: En zelfs de grote man, Rotjoch.
3: Heb je die guy gezien? Klopt. Dat is een guy op social media nu. Hij zegt, ik spit elke dag tot Rotjoch me een kans geeft. Moet wel, man. Elke dag neemt hij een first op.
1: Volgens mij heb ik dit ook gehoord.
3: Hij neemt elke dag een first. Hij post in ieder geval. Ik weet niet of het echt elke dag
4: is. Is het M-Boy?

0: Hoor je wel eens gewoon bevestiging van ja, je bent er eigenlijk. Gewoon, ja. Je kan het niveau aan. Dus ik voel dat zelf nu ook, dus
1: ja.
0: Nice om hier te zijn ook. Yeah.
1: En begreep je ook wat iemand zei, old school?
0: Ja.
1: Begreep je wat diegene daarmee bedoelde? Want ik snapte het wel ergens.
0: Ja, nee, ik hiphop is echt mijn ding, dus ik ben die old school guy, man. Dus ik begrijp het helemaal, ja. Yeah.
1: En Mio, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe kennen jullie elkaar?
2: Zijn wij elkaar gekomen door de kerk?
0: Ja.
2: Ja, we kennen elkaar door de kerk. We gaan naar dezelfde kerk. God sent ervoor, schatten.
0: Hey.
2: Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. We gingen gewoon praten als een keertje.
0: Yeah.
2: Zoals een balletje gaan rollen.
1: En is het echt, zeg maar, je hebt natuurlijk een kerkgemeenschap. En vaak, wat ik mooi vind dan aan de kerk, is dat je ook een soort van jongerengemeenschap hebt.
2: Ja, ja, ja.
1: Zijn jullie zo bij elkaar terechtgekomen?
0: Ik denk, ik had een keer een tune van hem gehoord in de kerk. Want ik wist wel dat hij muziek maakte.
2: Ja.
0: Maar ik hoorde, die man is... hij heeft echt talent. Dus toen is een beetje... maar hoe zit je dan met muziek maken? En toen keer in de studio en toen ging een balletje.
2: Ja.
1: En hoe is dat proces dan in de studio? Want waar krijgen jullie inspiratie van om tunes te gaan maken?
2: Inspiratie?
1: Ja.
2: Zo, wie gaat dat zeggen? Ga jij zeggen?
1: Ik ken elkaar natuurlijk van de kerk. Dus je kan zeggen van de hogere macht dat je inspiratie krijgt.
2: Ah, ja, sowieso.
0: Sowieso ook dat, zeker. Maar goed, ik denk ook... weerspiegelt ook wat je in je leven meemaakt. Dus ik denk een combinatie van beide, man. Ik denk dat het mooi is. Als,
2: Gewoon denk wat ik zie, gewoon denk wat ik meemaak, wat ik voel op dat moment. En dat gewoon verwerken in mijn teksten.
0: Ja.
2: Als we verder gaan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je hebt afgelopen vrijdag hebben jullie een nieuwe tune gedropt.
0: Zeker.
1: Honest.
0: Honest.
1: Voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, waar gaat Honest over?
0: Honest is een tune die gaat over liefde.
2: Yes.
0: Wat je nu in de wereld ziet is toch wel een andere benadering van liefde. Is vaak vluchtig, toxic, one night stands. En wij willen gewoon de oprechte liefde laten zien. Dus vriendelijk, geduldig, duurzaam, weet je wel, de echte liefde. Vandaar Honest, toch? Hij kwam met Honest.
2: Honest.
1: En als jullie zouden moeten kiezen tussen elkaar...
2: Ja.
1: Wie is het meest honest? Die vertelt zoveel de waarheid dat het eigenlijk misschien af en toe zelfs niet goed is.
0: Ja, maar ik denk dat ze gelijk, toch?
2: Ik denk ook wel gelijk daarin. Ja, weet je, moet wel, toch?
0: Ik ben altijd eerlijk tegen hem, altijd.
1: Oh, tegen hem wel?
0: Ja!
1: Nee, ik
2: als we niet eerlijk naar elkaar zijn, kunnen we ook niet samenwerken.
0: Nee, precies. Ja. Ik denk gelijk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het mooi wat je net aanhaalde van deze dagen is liefde best wel oppervlakkig eigenlijk. Ja, en
0: precies.
1: Ja, het is eigenlijk voor die snelle vluggetjes en dat soort dingen.
0: Yeah.
1: Maar jullie willen dat eigenlijk een beetje terugbrengen naar die oldschool tijden waarin...
2: Ja, zeker.
0: Dat is het, man.
1: Ja? Ja.
2: Dat is ook gewoon leuker, snap je?
0: Ja.
2: Dan heb je, zeg maar, muziek met inhoud, snap je? In plaats van muziek met niks naar die mensen die dus ook muziek maakt, toch?
0: Nee,
2: ik wil geen beef, snap je?
1: Maar ik snap wat je bedoelt.
2: Zeg maar gewoon, als je muziek leidt, dat je gewoon die gevoelde van, dit is liefde, weet je?
0: Yeah.
2: This is what I need. Dit is wat ik ook wil.
1: Die heeft 90's, de wereld nodig.
0: 90's love, tot begin 2000 love, man.
1: Ja.
0: Die kant willen we op gaan eigenlijk.
1: Hey, lekker, man. Ja, man. Lekker, man. Ik denk dat het dan tijd is om die mensen ook dat te gaan geven.
2: Toch? Ja?
1: Als jullie ready zijn,
2: get it, bro.
1: Zijn wij het ook. En dan gaan we Honest live performen hier op Phonics.
2: Ember
1: en Mio. Let's go.
0: Let's get it. Hey.

0: Wauw, wauw. Heerlijk, man. Yes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat gaat er binnenkort nog aankomen van jullie? Hebben natuurlijk pas een track gedropt. Maar wat zit er aan te komen, man?
1: Ik denk van mij. Ik wilde het ook hier gaan doen. Ik wilde gaan reageren op het stukje fragment eigenlijk. Dus,
0: oh, van Rotjoch?
1: Ja, ja, ik heb het getaped, dus ik wilde het eigenlijk hier gaan opnemen. Dus gewoon wat content maken hier zo.
0: Ja, toch?
1: Ik
0: ja, toch?
1: Dat komt eraan, denk ik. En ik ben ook bezig met nieuwe tunes. Dus dat... Ik wil aan de bak gaan, man. Ja, ja, ja.
0: Come on.
1: Yes.
0: En voor jou?
2: Ik zou zeggen, als je wilt zien wat ik allemaal ga doen, volg mijn socials. Ik ga daar alles op zetten. Dus jullie gaan nog van me horen, man. Social 2027, 26 is mijn season.
1: Yes.
0: Wat zijn de socials? Waar kunnen ze je checken?
2: Op Shamidio Willem. Daar zult dus mijn Insta, daar gaat alles. Staat mijn linktree. Daar kan je in kijken. En dan zie je, kom je overal.
0: En Amboy, yes. Zito.
1: Insta, Life of Amboy. Spotify Amboy, TikTok officieel Amboy.
0: Hey, ik weet niet wat je gaat doen zometeen met content opnemen en reageren, maar Rotjoch moet je gewoon een sessie.
1: Zeker man.
0: Rotjoch, als je luistert nu in die waggie, wees niet stoffig. Kom op. Geef die man een sessie, man. Kom op nou.
1: Dat is gewoon regelen.
0: Ja, is cool, broeders. Dank jullie wel.
1: Geen dank.
0: Voor het langskomen en natuurlijk voor die heerlijke tune. En alleen maar liefde naar jullie.
1: Love.
0: We zien jullie snel weer.
1: Love.

Chavante, die hoorde je hier op Phonics met Baga. Nergens naartoe gaan, want we hebben ook nog een dikke Baga voor jou klaarstaan. Een dikke Baga vol met keiharde tunes. Vals bezig, Soundflow komen voorbij, Catnuff en Dior. Maar eerst, je moet niet letterlijk gaan vallen. Snap je? Idali, SFB, Ronnie Flex, Fallin, je hoort hem nu hier op Phonics.

0: Ja, ik kan best begrijpen dat vrienden maken af en toe gewoon ook best lastig kan zijn. Maar gelukkig worden daar nu ook speciale evenementen voor georganiseerd. Nou, onze reporter Moesha, die was aanwezig bij zo'n e-event in Amsterdam. Luister maar even mee.
1: Ik denk dat nieuwe vriendschap het allermooiste is wat je kan creëren. Ik zeg altijd, men, they will go and friendship will always stay.
0: Ja, en meer daarvan, dat hoor je zometeen.

0: denk dat nieuwe vriendschap het allermooiste is wat je kan creëren. Ik zeg altijd, men, they will go and friendship will always stay. Funix.
1: Steeds meer vrouwen delen online hoe lastig het is om nieuwe vrienden te maken. Daarom ben ik bij een event in Amsterdam waar vrouwen samenkomen met één doel. Om nieuwe vriendschappen te sluiten. Waarom heb je op dit moment behoefte aan nieuwe vriendschappen?
2: Omdat ik heel veel thuis zit. En ik heb eigenlijk niet heel veel vriendinnen. Dus ik heb eigenlijk ook niet echt vaak een planning die ik dan met iemand kan doen ofzo.
3: Ik ga je eerlijk zeggen, ik ben eenzaam.
4: Ik vind dat je altijd open moet staan voor nieuwe vriendschappen.
5: Ik merkte gewoon dat ik de laatste tijd wel weer wat zin heb om een drankje te gaan doen. Of naar een feestje of zo. En dan denk ik, ja, maar met wie ga ik? En dan ga ik niet. Omdat er niemand is. Ik doe gewoon heel veel dingen alleen. En dat is ook prima. Dat wil ik ook zeker inhouden. Maar soms is het gewoon een beetje te veel alleen. En dat is waarom ik vooral een nieuwe vriendin zoek.
0: Ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen op dates gaat met jongens. Nee, juist ook met meiden. Dat is ook heel leuk. Dus ja, vooral zulke events helpen daarmee.
6: Als je gewoon komt als jezelf en gewoon lekker durft te praten met andere meiden. Jezelf durft open te stellen. Dat er zeker mooie dingen uit kunnen komen.
1: Hoe kwam je op het idee voor dit event?
7: Ja, ik had ons online gezien dat er best wel veel meiden nieuwe vrienden zoeken. En er is een gevoel van dat we steeds socialer worden, maar we worden steeds minder connected. Dus toen dacht ik, waarom breng je niet gewoon 100 meiden bij elkaar? Zorg dat ze connecten en dat ze ook eigenlijk een intentionele match krijgen. Ook omdat ze het ook druk hebben natuurlijk. Weet je, je hebt je werk, je hebt school, je hebt al je andere activiteiten. Waarbij je ook denkt van soms wil je gewoon dingen met iemand delen. Soms wil je iets met iemand doen, maar dan lukt het niet. En daardoor denk ik dat zo'n event ook wel fijner is. Omdat je dan gewoon gelijk 100 mensen tegenkomt. Je vult een vragenlijst in. Waarbij je ook gelijk ziet, oké, deze persoon past bij mijn levensstijl. En dan kun je ook meer begrip voor elkaar creëren.
1: En heb je ook nog een tip voor vrouwen die het moeilijk vinden om nieuwe vrienden te maken?
7: Ja, ik denk als eerste dingen doen waarbij je merkt van, dat vind jij ook interessant. Dus ik hou bijvoorbeeld van pottenbakken, dus ik ga ook vaker naar van die pottenbakken cursussen. Ik denk ook dat we veel meer mensen mogen aanspreken. En naast die van, hey girl, you look good, dat bouwt ook een bepaalde zelfvertrouwen op, waardoor het makkelijker is om continu connecties aan te gaan. Ik denk dat het veel moeilijker is nu om met elkaar te connecten, omdat heel veel mensen heel snel een oordeel hebben over anderen, maar ook heel snel een oordeel hebben over zichzelf en iets heel snel cringe vinden. Weet je, wees gewoon jezelf, maar ook probeer ook niet andere mensen. Ja, probeer andere mensen ook te inviten om zichzelf te mogen zijn.

met je oompie Joes en Jamani Archie, die hoorde je zojuist, Like to Dance. Zometeen nog veel meer bangers die eraan staan te komen. Wat dacht je van ICSB, Lil Kleine, Gims en Distinct? Maar eerst tijd voor Joe Silvio en Young Felix. En dit is

0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen.
0: Video's die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Maximum.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, je bent nog steeds on the block met muziek zometeen van Tyler Water. Is het eerst tijd voor wat Controlando.

Laila met Water. Je luistert nog steeds naar De Blok en het moment is aangebroken waarop wij als FunXFam zijnde advies aan elkaar kunnen geven. Heb je zelf een dilemma, dan mag je het altijd doorsturen via de NPO Luisterapp en dan beoordelen wij samen of het lid is of helemaal... Ja, precies, ja, dat. Nou, vandaag dus een verhaal van Dylan uit Rotterdam. Ik ben benieuwd, is het lid of is het... Ja, het verhaal is als volgt. Mijn moeder die vond wiet in de kamer van mijn broer, maar hij zei meteen dat het van mij was. Nu heb ik een week huisarrest gekregen, terwijl het helemaal niet van mij is. Mijn broer blijft volhouden dat het van mij is en mijn moeder gelooft hem. Hij is 14 en ik 19, dus ik weet dat hij sowieso een grote probleem heeft als mijn moeder weet dat het van hem is in plaats van mij. Ik twijfel daarom of ik moet snitchen of gewoon mijn mond moet houden. Dus daarom vraag ik me af, is het lid... Of is het shit om mijn broertje te snitchen omdat ik onterecht straf heb gekregen? Damn. Ik zou zeggen, broski, neem eentje voor de team. Maar ga naar je broertje toe, pak hem beet, hou hem vast. Zeg tegen hem, luister, ik heb iets voor jou gedaan. En er gaat een moment komen in mijn leven dat jij iets voor mij gaat doen. Is je broertje, man. Je weet toch, af en toe moet je hem gewoon op je nemen. Het is natuurlijk niet nice als je moeder denkt dat je wiet in je kamer hebt. Straks denkt ze dat je een of andere dealer bent of dat je het misschien zelf rookt. Maar het blijft een lastige dilemma. Dus wat vind jij? Is het lid of is het shit? Laat het me weten in de NPO Luisterapp. Dus ja, de Dylan...

Zijn moeder heeft wiet gevonden in zijn kamer, maar het is niet van hem. Het is namelijk van zijn broertje die 14 jaar oud is. Moet hij gaan snitchen of zijn mond houden? Laat het weten. In de NPO Luisterapp is het lid. Of is het shit?

0: een jaar lid of... Dat is de vraag. En Dylan uit Rotterdam die kwam met het verhaal van zijn broertje. Die hem aardig voor de bus heeft gegooid. De moeder had wiet gevonden in de kamer van zijn broertje. Maar Dylan kreeg uiteindelijk de schuld. Dylan is zelf 19, zijn broertje is 14. Dylan heeft een week huisarrest gekregen. En zijn broertje zou sowieso een ergere straf krijgen. Maar ja, is het, het is dus helemaal niet van Dylan. En hij twijfelt daarom om zijn broertje te gaan snitchen of niet. Dus daarom vroeg hij zich af, is het lid of is het shit om je broertje te snitchen omdat je door hem onterecht straf hebt gekregen? Maar Elvita, die is echt gewoon street. Die zegt gewoon meteen, gewoon snitchen. Ja man, Elvita is gewoon voor snitchen. En die zegt eigenlijk tegen Dylan, gooi jouw broertje weer voor die bus. Amina zegt, lid, je wordt gestraft voor iets wat niet van jou is. Dan mag je jezelf gewoon verdedigen. Zelfs als het om je broertje gaat. Valt ook wel wat voor te zeggen. Ja, ik hoor je, ik hoor je. Noor, die zegt, shit, je gaat hem ook nog een keer nodig hebben. En hij gaat veel grotere problemen krijgen. Ja, ik bedoel, als je broertje van 14 al gepakt wordt met wiet. Ja, dan ik zou zeggen, hou die man in de gaten. En geef hem even een platte hand in zijn gezicht. Van, hey, get your act together. Get your life together. Rick met een berichtje in de NPO Luisterapp.
1: Dit is gewoon dikke, dikke shit. Ik was dan op het internet gaan zoeken naar die drugstesten. En dan lekker in een potje plassen. Met je moeder samen erbij. Met je broertje erbij. En dan valt je broertje gewoon door het mand. Want bij hem zit er... hoe nu net cannabis in zijn urine. En bij jou, als het goed is, niet. Dus dan valt hij door het mandje bij zijn eigen moeder. Dat had ik gedaan. Gewoon van die drugstesten gaan halen. Via het internet.
0: Ja. Grote expose dus van Rick, zoals je kan horen. En ja, je hoeft niet in een potje te plassen naast je moeder. Je hebt tegenwoordig ook gewoon, net zoals van die testen die de politie heeft, dat je gewoon een speekseltest kan doen. En dan weet je ook of diegene het nuttigt of niet. Ja, als ik een conclusie mag gaan trekken van dit allemaal, is het lid of is het... Ja, dan is de conclusie wel... Ja, lid. Ja. Om je broertje te snitchen, volgens de FunXFam in de NPO Luisteren. Zijn wij gewoon allemaal snitches geworden? Het kan. Het is een andere era. Ik zie in Amerika wordt het ook steeds populairder om te gaan snitchen. Dit zijn geen shots hoor, naar artiesten toe. Maar ja, dat is dus de conclusie. Ik vind het wel een pijnlijke conclusie hoor, dat wij als FunXFam gewoon moeten gaan snitchen. Maar goed, er zit niks anders op. We gaan gewoon snitchen.

0: Yves, Brasco en Blue. En ze komen met de Highest Flex. Breaking news. Your city update. Ja, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik wel hou van een potje voetbal. Maar afgelopen weekend ging het toch wel eventjes mis bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Feyenoord-supporters die hadden namelijk vuurwerk mee naar binnen gesmokkeld. En waar, vaak gaat het goed, maar gisteren ging het helemaal mis. Het vuurwerk kwam namelijk in een familievak van Cambuur terecht. 7 mensen raakten gewond, waaronder dus kinderen. En Rijnmond die ging daarom Rotterdam in om het hierover te hebben met de mensen op straat. Ik zou zeggen, luister maar mee.
1: Is er een oplossing voor dit? Wat zou kunnen helpen?
2: Ja, dan moet je nooit meer uitsporters meenemen.
1: Schaam je voor die gasten die dat doen?
2: Ik heb medelijden dat je met zo'n laag IQ door het leven moet gaan. Er zitten ook kinderen daar.
1: 5 supporters van Cambuur raken gewond door het vuurwerk. Wat denk jij dan?
3: Ja, dat is niet netjes.
4: Het is zonde dat er dan slachtoffers zijn. Maar voor de rest, je moet ze ook wel de ruimte geven om af en toe een beetje los te gaan. De jongens hebben ook hele vakantie opgewacht, weet je.
3: Ik vind wel, vuurwerk hoort er ook wel bij.
5: Het is gezellig, het is mooi, het is sfeer. Maar aan de andere kant weet je ook dat er risico bij komen kijken.
3: Zolang mensen veilig gewoon zijn, dan moet het gewoon kunnen.
5: Maar ik denk ook dat voetbal gewoon iets is voor familie. Voor fans, waar mensen iets gezelligs komen gaan doen. Dus dat je ook niet moet gaan hopen dat het misgaat.
1: Wat is dan een passende stap nu?
3: Niet fysieken, die moet je aanpakken. Dus mijn kind iemand schopt, dan moet hij ook straf krijgen. En niet degene die het niet doet.
4: Bel die jongens een keertje op en zeg even, volgende keer even wat rustiger. Volwassen jongens, die luisteren wel. Joh.
2: Je ziet dat dit al jaren aanhoudt, toch? Blijkbaar zijn ze ook niet in staat om de individuen tussenuit te pikken. Of je gaat dit accepteren, of er zijn geen uitsporters meer.
5: Om gelijk iedereen te straffen, zeg maar, dat is ook een beetje overdreven, vind ik. Zoals het aan mij ligt, mogen fans altijd komen. Maar misschien dat je dan zegt dat er een wedstrijd is waar alleen maar ouders met kinderen mogen komen, bijvoorbeeld.
2: Tuurlijk, het is mijn club. Ik heb liever geen consequenties. Maar ja, als dit ongestraft blijft, dan is het straks van de dam, denk ik toch.

zitten en jij mag zometeen gaan bepalen wat we hier bij Phonix gaan draaien. Dus welke tune wil jij zometeen horen door je speakers? Een klassieker, een nieuwe tune, een tune van Nederlandse bodem, van internationale bodem, Engels, Spaans, slow jams. Alles is welkom.

niet op je telefoon. Download hem. Is helemaal gratis. Kost je niks. Er staan ook een heleboel dope podcasts in. Maar via daar, allerbelangrijkste, kan je mij een berichtje toesturen wat dan hier binnenkomt in de studio met jouw verzoeknummer. Dus welke request moeten we zo draaien? Drop het in de NPO Luisterapp. En tot die tijd gaan we even checken hoe die mood is.

de Cali Boy en SBMG ALAK hoorde je zojuist aangevraagd door Diallo. Shoutout naar jou. Ik zou zeggen nergens naartoe gaan. Want zometeen is het weer tijd voor die Funnix vibes. Dus ik zou zeggen blijf vooral hier. Morgen ben ik er gewoon weer. Dan kan Naomi nog eventjes een beetje uitbraken van Lowlands. Hè. Die was daar natuurlijk het hele weekend. Dus shoutout naar Naomi. Morgen ben ik er gewoon weer gezellig. Tussen 7 en 10 kan je weer genieten. En wat ik net al zei, zometeen dus die Funnix vibes. Die hoor je nu. Met Ira Star. Where do we go?

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Zuidas Summerfest, free festival, September 3rd and 4th at Zuidplein Amsterdam. Live on stage, Dries Moving. Zuidas Summerfest.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Fanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start. Thank you.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schreeuwen.

rood raar uit in mijn standaard. Geen onderzoeken kijkt, ik word weer wakker met wat foto's. Daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
6: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
5: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta en vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.